0: nieuws. De Vlaamse ministers zijn begonnen aan een beslissend weekend over de begroting. De deadline ligt onherroepelijk op maandag, maar de onderhandelingen beloven bijzonder stroef te lopen. En hoewel er geen globaal akkoord is, lekten er al pijnlijke maatregelen uit. De dienstenchecks worden duurder met 1 euro. Alweer. Bepaalde gepensioneerde ambtenaren worden niet meer vervangen. En de regering slankt de subsidies fors af. In Brugge is de tweede dag van het assizeproces tegen Chris van Haverbeek afgerond. De aardappelboer staat terecht voor de moord op zijn twee dochters. Gisteren kreeg de jury onder meer videobeelden van de reconstructie van 3 jaar geleden te zien. En op die beelden toonde de beschuldigde voor het eerst wat emoties. De beschuldigde riskeert een levenslange gevangenisstraf. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump officieel uitgenodigd voor een bezoek aan China. Xi deed dat op de slotdag van zijn 3-daags staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Trump nam de uitnodiging dankbaar aan en benadrukte dat beide wereldleiders de komende tijd intensief in gesprek zullen blijven. Tijdens de top passeerden zware geopolitieke thema's de revue, waaronder de conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne, de onderlinge handelsoorlog en de technologische race rond artificiële intelligentie. In Parijs brengt paus Leo de 14e 80.000 gelovigen op de been voor een indrukwekkende gebedswagen in het Stade de France. Eerder gisteren bracht de kerkvader een historisch bezoek aan de Notre-Dame, waar hij officieel werd ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Het is de allereerste keer dat een paus de iconische kathedraal bezoekt sinds de plechtige heropening in 2024. Radio De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden, maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In West-Vlaanderen zijn er 9 processen verbaal opgesteld wegens het negeren van het oppompverbod. Dat meldt West-Vlaams provincieraadslid Kurt Himpe na vragen aan gouverneur Karel de Caluwe. Tijdens de voorbije maanden werd een tijdelijk oppompverbod ingesteld in verschillende regio's in West-Vlaanderen. De processen verbaal werden onder meer opgemaakt in de politiezone Polder, politiezone Brugge en ook in de politiezone Regio Tielt. De bibliotheek van Waregem huist dit jaar exact 10 jaar op het Boekenplein en dat laten ze daar niet onopgemerkt voorbij gaan. Zaterdag 3 en zondag 4 oktober is hun verjaardagsweekend. En dan heeft de bibliotheek een programma met heel wat leuks gepland. De Belfius Digitruck stond eerder deze maand op het Sint-Eloisplein in Sint-Eloisvijven. 2 weken lang konden leerlingen, leerkrachten, anderstaligen, vrijwilligers en inwoners er hun digitale vaardigheden versterken. De mobiele digitale klasruimte groeide zo uit tot een ontmoetingsplek voor iedereen die digitaal sterker wil worden. Voor het eerst organiseerde Kernpunt de verkiezing de leukste winkel van West-Vlaanderen. Consumenten konden stemmen op hun favoriete handelszaak in 4 categorieën. In totaal werden meer dan 17.000 stemmen uitgebracht. Ook heel wat Waregemnaren brachten hun stem uit. Er werden ook 4 handelszaken door de stad extra in de bloemetjes gezet met een Waregembon. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden. Maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5 uur. Radio Oost-West.
1: De Vlaamse ministers zijn begonnen aan een beslissend weekend over de begroting. De deadline ligt onherroepelijk op maandag, maar de onderhandelingen beloven bijzonder stroef te lopen. En hoewel er geen globaal akkoord is, lekten er al pijnlijke maatregelen uit. De dienstenchecks worden duurder met 1 euro, alweer. Bepaalde gepensioneerde ambtenaren worden niet meer vervangen en de regering slankt de subsidies fors af. In Brugge is de tweede dag van het assiseproces tegen Chris van Haverbeek afgerond. De aardappelboer staat terecht voor de moord op zijn twee dochters. Gisteren kreeg de jury onder meer videobeelden van de reconstructie van 3 jaar geleden te zien. En op die beelden toonde de beschuldigde voor het eerst wat emoties. De beschuldigde riskeert een levenslange gevangenisstraf. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump officieel uitgenodigd voor een bezoek aan China. Xi deed dat op de slotdag van zijn 3-daags staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Trump nam de uitnodiging dankbaar aan en benadrukte dat beide wereldleiders de komende tijd intensief in gesprek zullen blijven. Tijdens de top passeerden zware geopolitieke thema's de revue, waaronder de conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne, de onderlinge handelsoorlog en de technologische race rond artificiële intelligentie. In Parijs brengt paus Leo XIV 80.000 gelovigen op de been voor een indrukwekkende gebedswagen in het Stade de France. Eerder gisteren bracht de kerkvader een historisch bezoek aan de Notre-Dame, waar hij officieel werd ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Het is de allereerste keer dat een paus de iconische kathedraal bezoekt sinds de plechtige heropening in 2024. Radio De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden, maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In West-Vlaanderen zijn er 9 processen verbaal opgesteld wegens het negeren van het oppompverbod. Dat meldt West-Vlaams provincieraadslid Kurt Himpe na vragen aan gouverneur Karel de Caluwe. Tijdens de voorbije maanden werd een tijdelijk oppompverbod ingesteld in verschillende regio's in West-Vlaanderen. De processen verbaal werden onder meer opgemaakt in de politiezone Polder, politiezone Brugge en ook in de politiezone Regio Tielt. De bibliotheek van Waregem huist dit jaar exact 10 jaar op het Boekenplein en dat laten ze daar niet onopgemerkt voorbij gaan. Zaterdag 3 en zondag 4 oktober is hun verjaardagsweekend en dan heeft de bibliotheek een programma met heel wat leuks gepland. De Belfius Digitruck stond eerder deze maand op het Sint-Eloisplein in Sint-Eloisvijven. 2 weken lang konden leerlingen, leerkrachten, anderstaligen, vrijwilligers en inwoners er hun digitale vaardigheden versterken. De mobiele digitale klasruimte groeide zo uit tot een ontmoetingsplek voor iedereen die digitaal sterker wil worden. Voor het eerst organiseerde Kernpunt de verkiezing de leukste winkel van West-Vlaanderen. Consumenten konden stemmen op hun favoriete handelszaak in 4 categorieën. In totaal werden meer dan 17.000 stemmen uitgebracht. Ook heel wat Waregemnaren brachten hun stem uit. Er werden ook 4 handelszaken door de stad extra in de bloemetjes gezet met een Waregembon. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden, maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: De Vlaamse ministers zijn begonnen aan een beslissend weekend over de begroting. De deadline ligt onherroepelijk op maandag, maar de onderhandelingen beloven bijzonder stroef te lopen. En hoewel er geen globaal akkoord is, lekten er al pijnlijke maatregelen uit. De dienstenchecks worden duurder met 1 euro, alweer. Bepaalde gepensioneerde ambtenaren worden niet meer vervangen en de regering slankt de subsidies fors af. In Brugge is de tweede dag van het assiseproces tegen Chris van Haverbeek afgerond. De aardappelboer staat terecht voor de moord op zijn twee dochters. Gisteren kreeg de jury onder meer videobeelden van de reconstructie van 3 jaar geleden te zien. En op die beelden toonde de beschuldigde voor het eerst wat emoties. De beschuldigde riskeert een levenslange gevangenisstraf. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump officieel uitgenodigd voor een bezoek aan China. Xi deed dat op de slotdag van zijn 3-daags staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Trump nam de uitnodiging dankbaar aan en benadrukte dat beide wereldleiders de komende tijd intensief in gesprek zullen blijven. Tijdens de top passeerden zware geopolitieke thema's de revue, waaronder de conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne, de onderlinge handelsoorlog en de technologische race rond artificiële intelligentie. In Parijs brengt paus Leo de 14e 80.000 gelovigen op de been voor een indrukwekkende gebedswagen in het Stade de France. Eerder gisteren bracht de kerkvader een historisch bezoek aan de Notre-Dame, waar hij officieel werd ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Het is de allereerste keer dat een paus de iconische kathedraal bezoekt sinds de plechtige heropening in 2024.
1: Radio Oost-West, meer bericht.
2: De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden, maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 177720.
3: 0468 177720.

0: morgen. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Fietsende reporter Wouter de Boot, bekend van Met de Wind Mee op VRT, lanceerde begin dit jaar samen met het bedrijf Velo Hero een eigen collectie wielerkledij. Het initiatief leverde €500 op voor het goede doel. De truitjes waren zowel online als bij Sovelo in Aarselen te koop. Telkens ging een percentage van de verkoop naar Centrum voor Personen met een Beperking in Mivalti in Tielt. Dat leverde uiteindelijk een cheque van €500 op die vrijdag werd overhandigd. De provincie West-Vlaanderen legt een nieuw overstromingsgebied en waterspaarbekken aan langs de Devenbeek en Zwarte Gatbeek in Pittem. De provincieraad keurde het bestek goed. Het gaat om een investering van €1,18 miljoen, volledig gedragen door de provincie. JCI Waregem viert dit jaar haar 50ste verjaardag. In de raadzaal van Waregem kwamen zo'n 75 leden, oud-leden, oud-voorzitters en genodigden samen om 50 jaar jonge kamer of JC's te vieren. JCI werd opgericht in 1976 in Waregem en groeide uit tot een vaste waarde binnen het lokale verenigingsleven. Met jaarlijks meerdere projecten rond ondernemerschap, engagement en persoonlijke ontwikkeling. De Beneluxbrug over het kanaal Bosuit-Kortrijk in Staatsegem is opnieuw open voor het verkeer. De brug raakte zwaar beschadigd na een aanrijding, maar een inspectie van de Vlaamse Waterweg wees uit dat er geen probleem is met de draagkracht van de brug. Woensdagmiddag nog zag een getuige hoe een vrachtwagen in de Kanaalstraat onder de brug wilde rijden. Maar daarbij raakte de bestuurder met de hoogtelader van zijn vrachtwagen de brug, waarop brokstukken naar beneden vielen. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. Op basis van een getuigenis kon de bestuurder worden opgespoord en geïdentificeerd. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden, maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.
4: Regio Tielt via 106.5 FM
5: en de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.
0: Dit is Radio Oost-West. Ik laat

Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd

0: My love is stronger than my fear.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: De Vlaamse ministers zijn begonnen aan een beslissend weekend over de begroting. De deadline ligt onherroepelijk op maandag, maar de onderhandelingen beloven bijzonder stroef te lopen. En hoewel er geen globaal akkoord is, lekten er al pijnlijke maatregelen uit. De dienstenchecks worden duurder met 1 euro, alweer. Bepaalde gepensioneerde ambtenaren worden niet meer vervangen en de regering slankt de subsidies fors af. In Brugge is de tweede dag van het assiseproces tegen Chris van Haverbeek afgerond. De aardappelboer staat terecht voor de moord op zijn twee dochters. Gisteren kreeg de jury onder meer videobeelden van de reconstructie van 3 jaar geleden te zien. En op die beelden toonde de beschuldigde voor het eerst wat emoties. De beschuldigde riskeert een levenslange gevangenisstraf. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump officieel uitgenodigd voor een bezoek aan China. Xi deed dat op de slotdag van zijn 3-daags staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Trump nam de uitnodiging dankbaar aan en benadrukte dat beide wereldleiders de komende tijd intensief in gesprek zullen blijven. Tijdens de top passeerden zware geopolitieke thema's de revue, waaronder de conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne, de onderlinge handelsoorlog en de technologische race rond artificiële intelligentie. In Parijs brengt paus Leo de 14e 80.000 gelovigen op de been voor een indrukwekkende gebedswagen in het Stade de France. Eerder gisteren bracht de kerkvader een historisch bezoek aan de Notre-Dame, waar hij officieel werd ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Het is de allereerste keer dat een paus de iconische kathedraal bezoekt sinds de plechtige heropening in 2024.
1: Radio Oost-West, meer bericht.
2: De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden, maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.
3: Ik luister regionaal.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radioostwest.be. De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.

0: contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
1: Alleen maar de mooiste muziek.

0: morgen. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Fietsende reporter Wouter de Boot, bekend van Met de Wind Mee op VRT, lanceerde begin dit jaar samen met het bedrijf Velo Hero een eigen collectie wielerkledij. Het initiatief leverde €500 op voor het goede doel. De truitjes waren zowel online als bij Sovelo in Aarselen te koop. Telkens ging een percentage van de verkoop naar Centrum voor Personen met een Beperking in Mivalti in Tielt. Dat leverde uiteindelijk een cheque van €500 op die vrijdag werd overhandigd. De provincie West-Vlaanderen legt een nieuw overstromingsgebied en waterspaarbekken aan langs de Devenbeek en Zwarte Gatbeek in Pittem. De provincieraad keurde het bestek goed. Het gaat om een investering van €1,18 miljoen, volledig gedragen door de provincie. JCI Waregem viert dit jaar haar 50ste verjaardag. In de raadzaal van Waregem kwamen zo'n 75 leden, oud-leden, oud-voorzitters en genodigden samen om 50 jaar jonge kamer of JC's te vieren. JCI werd opgericht in 1976 in Waregem en groeide uit tot een vaste waarde binnen het lokale verenigingsleven, met jaarlijks meerdere projecten rond ondernemerschap, engagement en persoonlijke ontwikkeling. De Beneluxbrug over het kanaal Bosuit-Kortrijk in Staatsegem is opnieuw open voor het verkeer. De brug raakte zwaar beschadigd na een aanrijding, maar een inspectie van de Vlaamse Waterweg wees uit dat er geen probleem is met de draagkracht van de brug. Woensdagmiddag nog zag een getuige hoe een vrachtwagen in de Kanaalstraat onder de brug wilde rijden. Maar daarbij raakte de bestuurder met de hoogtelader van zijn vrachtwagen de brug, waarop brokstukken naar beneden vielen. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. Op basis van hun getuigenis kon de bestuurder worden opgespoord en geïdentificeerd. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden, maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.
4: Op Radio Oost-West.
5: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.

0: En als je dit tuintje hoort, dan weet je hoe laat het is. Het is zaterdagmorgen 10 uur. Dan gaan wij voor u 3 uur roetjes en verzoekjes draaien in het programma Vraag Maar Aan. En ik ben Heert, en ik doe dat niet alleen. Nadat ze bijna heel de studio afbrak, hier is Joke.
1: Het is direct met de potten dat ja, we voilà, gaan smijten.
0: Voilà.
1: Goedemorgen trouwens. Ja, ja manneke, is dat beloofd voor de komende 3 uur?
0: En u weet het, vanavond spelen we ook te gast bij In de Wissel in Zwevenzele.
1: Trivotje.
0: En ze staan klaar en de mensen kunnen altijd langskomen. Er kunnen altijd kaarten aan de deur verkocht worden natuurlijk.
1: Ja, kom allen af zou ik zeggen.
0: Naar de Wissel in Zwevenzele. Hier zijn ze.

0: Ja, Sven de Gent, Jan Wuitens en Michael Lanzo, Trifozzi. Vanavond in de wissel, de deuren gaan al open om 18:30 en ze treden op om 8:00.
1: Dus, ah ja, kijk, voilà.
0: Allen daarheen.
1: Ik kan er helaas niet bij
0: ja,
1: zijn.
0: Ja, dat weet ik. Ja,
1: jammer genoeg. Doe me toch, vertekken toch.
0: Ja, hier is er iemand aan de lijn. Hallo.
1: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Hij heet Bok.
0: Ja, dank hè.
2: De zonneke is weer weg.
0: Oei.
1: Ja, vandaag wel, maar de komende dagen wordt het weer beter.
2: Ja, ah, ja, we gaan weer, we moeten nog een boom komen, nee, voor zo'n schind.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Dinsdag 30 graden?
2: Ja, ja, rond de 30 graden.
0: Ja.
2: Ja. Of 30 ook. Ja.
0: Oei, daar is zijn telefoon al verduwd.
1: Oei.
0: Oei.
1: Oei, José.
0: José is weg.
1: José is, ja.
0: Hij is weg. Ja, ja, voilà.
1: Ai, wat doet hij nu? José,
0: ja.
1: Toch?
0: Ja, we gaan hem straks een keer terug opbellen. En je hebt een verzoekje klaarstaan voor dinges. Voor...
1: Guido Belcanto, ja. De vrouw van de bakker. En dat is aangevraagd door onze radio-oma Hilda. Voilà.
0: Daar is hij.
1: Wacht, we gaan eventjes de telefoon aan de kant leggen. Ja, Hilda heeft ons opgebeld en ze doet de groetjes vooral aan haar dochter Caroline Verkest en haar man Geert Billet, want dat zijn de uitbaters van Bakkerij Billet.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar die stoppen ermee.
0: Ja, oei.
1: Maar moest het zijn dat ze luisteren,
0: ja.
1: Hilda zei van, ik zou toch wel nog een eclairke willen eten.
0: Voilà.
1: Moest je het horen...
0: Niet. Misverstaande ja, boodschap allee, aan Bakkerij Billet.
1: Voilà, hè. Nog een eclairke.
0: De studio is niet ver, ze.
1: Ja, voilà.
0: Absoluut niet.
1: Ja, maar... nee, het is juist. Het is een zwevenzeel, dat is inderdaad niet ver.
0: Nee, voilà.
1: Dus ze wenst ze vooral een goede gezondheid en ze zegt ook van geniet van alles wat op jullie pad komt. Ze doet ook de groetjes aan haar kinderen, haar schoonkinderen, haar kleinkinderen, de achterkleinkinderen, het personeel van Deken Daras in Tielt, aan gans Radio Oost-West, zowel de luisteraars als de medewerkers. En ook heel speciaal de groetjes aan Georgette Wellaert, want die was jarig. Ja. Voilà. Bij deze, de vrouw van de bakker van Guido Belcanto.
0: Hier is hij.

voor een passionele drang. Het betreft een vrouw, niet eens attractief. In de menopauze, vals blond en massief. Ik ben mezelf niet meer, ik lig ervan wakker. Ik denk dat ik verliefd ben op de vrouw van de bakker. Ja, de vrouw van de bakker, dat is mijn ideaal. Mijn vrienden zeggen, jongen toch, jij bent niet normaal. Maar het kan mij niet deren dat ze me bekritiseren. Mijn gevoel voor romantiek overwint alle kritiek. Maar ik ben mezelf niet meer, want vannacht schrok ik wakker. Ik had een natte droom over de vrouw van...

elke zondagmiddag koop ik bij haar pistolet. Vloerboter of gewone, vraagt ze me dan steeds. Dan denk ik bij mezelf, oh wat is zij intelligent. Want ik ben een domoor die dat onderscheid niet kent. En in haar witte schort is ze oh zo sensueel. Een vrouw in uniform, daarvan word ik sentimenteel. De verborgen geheimen der patisserie heeft deze vrouw compleet onder de knie. Frangipan, bavaroise, éclair en carré. Nee, daar heeft hij absoluut geen enkele moeite mee. Apfelstrudel, sabayon, tompoes en zwarte wol. Hierin ben ik totaal afhankelijk van deze vrouw.

veel en als ik dan betaal en zij zegt, dank je beste vriend, dan vraag ik mij steeds af of ze me ook sympathiek vindt. Door deze vraag gekweld loop ik getormenteerd naar huis en steek de pas gekochte appelflap in het fornuis. Terwijl deze warm wordt, denk ik steeds aan haar en als ik hem dan opeet, dan kom

0: Nido Welcanto, de vrouw van de bakker uit 2000. Ja.
1: Ja, sorry, ja. Ik zit met een verkoudheid.
0: Grote wasjes, kleine wasjes.
1: Stop ze in je wasmachine. Het is weer voor te werken, hé, omdat je toch.
0: Ja, en de bakkersvrouw die werkt ook, hè. Ja.
1: Goedemorgen.
0: Die is op baan naar hier met die klerkens, hè.
2: Goedemorgen, allemaal luisteraars en mensen.
1: Hey, dag David.
2: Dag Joke en Geert en alle mensen van die luisteren in de streek daar. Allemaal een fijne zaterdag gewenst van,
0: ja.
2: Van mijn tweeën.
0: Ja.
2: Toch dat jullie zo, dat jullie zo opgewekt zijn. We moeten nog altijd,
0: ja.
2: Toch wel positief kunnen zijn.
1: Ja, maar ja.
2: Kunnen lachen.
1: Weet je waarom dat we opgewekt zijn? Wij hadden het daarover, daarnet erover aan de telefoon. Jij hebt deze nacht gekeken naar een match van Suriname tegen...
2: Wij hebben ook de Europese Nations League, maar daar dus de voetbalbond van Noord- en Midden-Amerika. Die heet de CONCACAF. En ze hebben er ook een eigen Nations League.
0: Huh?
2: En ik ben zelf, ik heb niets te maken met Suriname, maar ik vind dat fantastische mensen, hun warmte... En hoe dat ze daar een nationale ploeg beleven, dat is toch anders of wij. Dat is onvoorstelbaar.
1: Ja.
2: Ik kan daar hele week naar af.
1: Amai.
2: Iedere kwalificatiematch die ze spelen, is het nu voor een WK? Is het nu voor... Kan je in een bepaalde zaal of evenement, kan je dan naar de match gaan kijken op voor het scherm? Songs van Nacho wordt er gespeeld op de radio, in hun eigen taal ook.
1: Amai.
2: Die beleven dat enorm, hè.
1: Zeg maar, hoe laat was dat dan deze nacht?
2: Het was vannacht om 3 uur Belgische tijd. Dat was
1: 10 uur
2: de tijd in Suriname. 3 uur onze tijd in Tegucigalpa, de hoofdstad van Honduras.
1: Amai.
2: En ik heb hier wel de internet radio van de GSM gevolgd. En
1: ja.
2: Die commentatoren van Suriname, dat is fantastisch. Dat is,
1: Ja, amai. Maar wij Belgen hebben het ook niet slecht gedaan, hè, gisteren. Tegen Italië. Heb je dat gezien, manneke? Wat was dat?
2: En inderdaad, maar ik moet zeggen, ik had gedacht, oké, Italië had 3 WK's gemist. En Italië, ja, er is werk aan. Het is niet meer het Italië van in 2006.
1: Niet.
2: Maar we hebben ze wel recht, de eerste 25 minuten. Ik dacht ook bij de rust, ik hoop dat we al die kansen, dat we ze niet gaan beklagen.
1: Nee.
2: En oké, we hebben het al moeilijk gehad in 2 dagen, maar het is niet dat we echt in de verdrukking zijn gekomen en we hebben het echt fantastisch gedaan. En dat willen we zien, gemotiveerde duivels. En dat was het nu wel.
1: Ja, voilà. En, daar, ja, en omdat je deze nacht gekeken hebt naar een match van Suriname, ja. Ben je dan uitgekomen bij uw verzoekje, Travassie?
2: Ja, Travassie is een band en die band bestaat nog altijd.
0: Ja.
2: Sorry dat ik je onderbreek.
1: Nee, geen probleem.
2: Altijd, is wel, de oprichter is overleden, maar die band bestaat blijkbaar nog altijd en nog altijd zeer populair daar.
1: Amai, kijk, ja.
2: En ik moet zeggen, ik hou daarvan weer met muziek. Ik hou daar wel van, altijd al geweest. De Antilliaanse feesten in Hoogstraten. Ik heb er allemaal, ben daar een keer naartoe geweest en ik ben thuisgekomen en dat was echt alsof ik een vitaminekuur gekregen had.
1: Maar dat is zo, die zijn zo opgewekt, dat is
2: ja,
1: niet normaal.
2: Dat is echt,
1: en wel, ja. Kijk.
2: En ik dacht, dat kan ik. En het is ook mooi weer ook bij ons ook. Het is nog altijd fantastisch weer voor september.
1: Tuurlijk, wacht volgende week 30 graden de dinsdag, amai.
2: En ook, ja, ik mis soms een beetje, wij zijn, dat ik zeg van mensen, laat ons, we beseffen niet hoe goed dat we het hier hebben, laat ons toch een beetje positief blijven.
1: En wel, voilà. En dus bij deze, ik zou zeggen, steek nog een wasje in je wasmachine. Laat het lekker draaien. En geniet nog vooral van je weekend, hè, David.
2: Dat zal ik zeker doen. En jullie ook.
1: Ja.
2: En allemaal een fijne week. En ook geniet van alles. En de mensen die naar het concert gaan vanavond, er is weer bezeer. Geniet ervan, want het zal de moeite zijn.
1: Voilà, we gaan dat doen.
2: En voor jou allemaal, en voor u Geert en alle collega's ook een goed weekend. Ja. En alle luisteraars ook, Josie, Dennis uit Waregem, allemaal een goed weekend.
0: Bedankt.
1: Ja, dank u wel.
0: Ja.
2: Fijne dag allemaal.
1: Jo, tada.
0: Lekker wasje draaien.

0: wasmachine.
1: Ik denk dat die mens verliefd is op zijn wasmachine.
0: Ik denk
1: amai.
0: Het ook.
1: Ja. Ik ben dikwijls blij dat die wasmachine niet moet draaien.
0: Ja, voilà, voilà, voilà. Goedemorgen. Dag, onkel Zef.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ik kan mijn wasmachine nog niet lood draaien, hè.
0: Nee, het is tante Maria zeker die er naar kijkt.
2: Dat staat voor donderdag, hè.
0: Goed, Anne.
2: Ik zou graag dat plaatje willen opvragen, hè, van Danny Fabri, hè. Wat was dat weer? Als je eenzaam bent vannacht.
0: Ja, voilà. Hè,
2: en dat voor mijn lief vrouwke, tante Maria.
0: Ja.
2: Hey, voor mezelf ook, hey. Mag me niet vergeten. Hey.
0: Nee. Mezelf niet vergeten.
2: Hey. En we zijn in tak. Hey. Mm-hmm. Onze goede vriendin van de petankenclub. Dan de kinderen, kleinkinderen, naaste kleinkinderen, neven, nichten en cousins, tanten en onkels. En ook gaan ze Radio's West-team.
1: Dank
2: en de oliebolders. En al de luisteraars en ook zeker voor de zieke mensen allemaal.
1: Voilà, bij deze. Ze gaan content zijn dat, ze ook eens, dat er ook eens aan hen gedacht wordt.
2: Ja hoor.
1: Ik zou zeggen, nog een chef, geniet...
2: En ook de eenzamen ook.
1: Ja, tuurlijk. Geniet van jullie weekend. En,
2: ja,
1: bij deze...
2: dat zullen we doen.
1: Hier is
2: en we gaan naar de koers kijken, hè.
1: Ja. Ah ja, dat is juist. Ja.
2: Ik hoop dat Van der Poel gaat winnen.
0: Ja.
2: Dat is Mario de favoriet.
1: Ja. Ah wel, kijk, we duimen met jullie mee.
2: Ja.
1: Oké, okay. Nog een fijn weekend, hè?
0: Ja.
2: Ja, voor jullie ook, hè? Ja.
0: Dan ook, Zef.
1: Dag.

0: platenprogramma op Radio Oost-West.
1: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radiooostwest.be.
0: Vroegmorgen
2: op Radio Oost-West.
0: Radio Oost-West.
1: 24 uur per dag zijn we bij jou.
0: Gewoon gezellig.

0: Het verzoek is van Onkel Zef, als je eenzaam bent vannacht, van Danny Fabre uit 1992.
1: En van de Danny gaan we naar de Frank.
0: En Christelle.
1: En zijn vrouwtje Christelle. Ja, eerst een cappuccino en dan een beetje vino.
0: Ja.
1: En dat is aangevraagd door Ria van Tuinen. En ze doet de groetjes aan haar kinderen, haar kleinkinderen, de achterkleinkinderen Olivia, Nathan en Mila. Alle medewerkers en luisteraars van de Radio Oost-West. Alle leden van Samana uit Sint-Alois Vijven. Maar heel speciaal, zoals elke week, doet ze haar verzoekje voor Katrien. Of Karin, nee, het is Katrien. Katrientje, ja. Die in samen zit in Wakken. Dus bij deze voor jullie allemaal eerst een cappuccino en dan een beetje vino.
2: Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West op verzoek. Vroeg maar aan.

0: Ja, eerst een cappuccino, ja, dan een beetje vino.
1: Ja.
0: Frank en Christelle.
1: Ik heb mea culpa. Ik heb gemist.
0: Ja, staat die telefoon open?
1: Nee. Ik heb hem net
2: dichtgelegd.
1: Ja, voilà. Want het was Ria aan de telefoon. En
0: daar gaat hij terug.
1: Dat had een beetje moeten wachten, hè. Voilà. Dus Ria die had een accordeonversie gevraagd. En ik was dat compleet vergeten.
0: Ah,
1: sorry. Ja, tjak, tjak, tjak. En het is dus wel degelijk Carine, meneer.
0: Carintje.
1: Het
0: is Carintje.
1: Carintje, ik weet dat je aan het luisteren bent. Wij gaan straks het nummertje nog eens draaien in de accordeonversie.
0: Ja.
1: En sorry voor het misverstand.
0: Ja, ja. Ja, ik weet niet wie je aan de telefoon hebt.
1: Ik weet het ook niet.
0: Luister een keer. Ik zal misschien kort een plaatje draaien.
1: Ah, wie weet. Wat ga je doen?
0: Ja, luister een keer wie.
1: Goedemorgen.
0: Dat is misschien de persoon die...
1: Goedemorgen, morgen.
3: Ja, nou, goedemorgen. Het is José Madou.
1: Ah, daar is hij terug. José, wij waren ons... Wij waren ons zorgen aan het maken, want ik zei nog van, dat is raar dat hij niet terugbelt. Wat is er gebeurd met de telefoon?
3: Dat broodje van de heikrekers, hartje van hout.
1: Ja.
3: En dat is voor mijn vrouw, Mariette Miljoen, ook voor mezelf, ook voor kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen, ook voor Jacques in de Priem, ook voor Jeannette Miljoen, ook voor Christian de Baas, ook voor Eris Piet en vrouw Rita, ook voor Heert Madou en vrouw Marianne, ook voor Albert Fluis en vrouw Rosette, ook voor Sarah Schoonaert en zijn vrouw Denise, ook voor Wifi Beter en zijn vrouw Marianne, ook voor Frans de Man en zijn vrouw, en ook voor Petanka, die daar een kloosje doet, die had het, en ook voor immens team, ons verpleegd is dagelijks.
0: Ja.
1: José, maar jij ademt zo...
3: Ja, lief.
1: Ben jij ziek?
3: Nee, ik ben kort van oosten.
1: Ja, ik hoor het.
3: Oh, zouden we doen, dat komt. Ik heb vroeger willen gesmoord. Ik heb een stof gezien. Ik werd een gebouw gezet, ik weet niet nog. En dat komt er van voort. En voor mijn longen voor de wappen.
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
3: Ik ben dat ik kort van oosten ben.
0: Ja, maar het is nog niet al naar de wappen. Het is nog niet al naar de wappen.
3: Ja.
1: Allee. Ja. Geniet ervan, José, en een fijn weekend.
3: Ja, houd de wokkie.
1: Ja, dank u wel. Ja. Dag.
3: Bedankt, ja.

0: Een hart van goud. En ja, wij hebben ook een hart van goud. En ja, mea culpa, nog een keer, Karintje, kijk, weet je wat? Luister maar goed, hier komt het accordionummer van Eerst een Cappuccino van Rita Cordi. Speciaal voor jou.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
3: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Vroeg

0: Ja, en het volgende is ook een lang verzoekje.
1: Ja, Autumn in Beijing van Oliver Shanti. Ja, natuurlijk aangevraagd door onze allerliefste Mikey Parvé. En ja, Mikey die ligt nog altijd in het ziekenhuis, dus ja, dat is eigenlijk niet zo goed. Hij heeft weer een paniekaanval gehad. Ik weet wat dat is. Ik heb dat ook regelmatig. Dat is echt niet leuk, dat is niet fijn. En daarom vraagt hij of iedereen, presentatoren, medewerkers, luisteraars, ja, veel liefde naar hem willen sturen en een kaarsje willen branden voor hem. Dus ja, bij deze Mikey, wij denken allemaal aan jou. En ik hoop dat je toch ja, gauw uit het ziekenhuis mag en dat je weer naar je vertrouwde huisje mag.

0: Ja, en dat op een zaterdag om 11:15. Helemaal zen word je daarvan. Ja, echt zo. Maar dat is echt voor meditatie. En als je... Hij zegt van, ja, ik heb weer een paniekaanval gehad.
1: Tegen de paniekaanval.
0: Maar ik denk, als je daarnaar luistert, dat je toch wel...
1: Zen wordt.
0: Zen wordt, voilà. Dus bij deze, dat is de remedie, hè. Luister naar Oliver Shanti.
1: Inderdaad.
0: En van Oliver Shanti gaan we naar Sutherland Brothers, Arms of Mary. Graag zou ik een verzoekplaatje willen aanvragen voor mijn beste haakvriendin Tatanka. Want wij zijn beide afkomstig van Gent en dat schept een band natuurlijk. En ze zijn beide verslaafd ook aan haken. Ja, voilà, kijk bij deze.
2: Al lachen ook dan?
0: Ja, tuurlijk. Ja. Het zal wel zijn.

0: In the Arms of Mary. Daar is het goed toeven natuurlijk.
1: Ah, dat weet ik niet, hè.
0: Ja.
1: Ah, jij hebt daar al tussen gelegen, tussen die armen van Marietje. Oh, jij is de sloeber.
0: Ja, oh, maar dat is, hè.
1: Ah, wel, voilà. Justin de Wild met Cheerio staat klaar. En dat is aangevraagd door Martien uit Zulte. Ze doet de groetjes aan haar mama Annie Nachterhalen. En ja, in Zulte is het al gans de week kermis. En vanavond is er blijkbaar vuurwerk om 9 uur. Dus voilà, kijk, als je niet voilà. Weet wat gedaan, kunt je ook nog... Nee, kom maar naar Zwevenzeelen. Het is daar beter.
0: Het is dat beter, hè.
1: Voilà. Ze doet ook de groetjes aan haar dochter Charlene, de man, de kindjes Louise, Alex, Femke, Camille, aan Kevin, de tavernier, aan Stijn, aan Peter van Heulen, aan de verpleegster Julie Verhamme, Sanne, Cindy, Greet, Kathleen, haar man Danny Verstraten, Ivan, Anita, Ben uit Dendermonde, Serge, Ronnie, Mieke. Ja, die krijgen allemaal de groetjes natuurlijk. Ook alle medewerkers en luisteraars van Radio Oost-West. Voilà, kijk, bij deze Martien, ik zou zeggen, geniet van het vuurwerk deze avond.
0: En even ter informatie, zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik naar buiten.
1: Ah, oh ja, oei. Ik ja. ga pas naar buiten als de vogeltjes fluiten, want dan weet ik dat het mooi weer is.
0: Ja.
1: Voilà.
0: Maar dat is Justin de Wild. Die gaat, ja. Zolang dat hij geen vogels hoort fluiten, gaat hij naar buiten met zijn cheerio.

0: Cheerio. Ja. En het is wel al zo lang ja, de vogeltje. Ik
1: kon zo ver de tekst niet lezen.
0: Ah, maar jongens, toch. Wat is dat hier vandaag? Ah ja, en Martien uit Zulte doet ook nog de groetjes aan Steven, die in Spanje woont, natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk.
0: Want we mochten Steven niet vergeten.
1: Ja, en bij deze is dat wel recht gezet. Voilà. We zijn hem niet vergeten.
0: Nee. Het volgende is er eentje van Suzy Marel. Tot de morgen lacht. En dat is aangevraagd door Anneke van de Kerkvoorde. Voor alle fans van Suzy Marel en aan alle andere luisteraars. Voilà, bij deze.

0: Suzy Marul, tot de morgen lacht.
1: Ja, voilà. En wij lachen hier ook nogal wat af.
0: Ja, dat is zeker weten.
1: Ik heb nu engelbewaarder. Ja, natuurlijk, geen vraag maar aan. Zonder dat de Marco wordt aangevraagd met zijn engelbewaarder. En dat komt van Ronnie. En hij zegt in de eerste plaats, ja, proficiat aan de Rode Duivels. Die hebben gewonnen gisteren. Ik hoop dat het zo goed blijft. Ja. En natuurlijk...
0: Ja, ja, ik weet het nog altijd niet meer hoeveel.
1: Maar jongen, heb jij niet gekeken of wat?
0: Nee,
1: 0-2.
0: Nee, 0-2.
1: Moet dat tanken?
0: Onze laagband is hier.
1: hij doet de groetjes aan Martien, aan haar dochter Charlien, de man, de kindjes, Mieke, Serge, Benne Dendermonde. Natuurlijk, Steven, die krijgt ook de groetjes. En ja, hij zegt ook van, wij gaan vanavond naar het vuurwerk gaan kijken op de kermis in Olsenen.
0: Of we naar Zweden zullen komen, naar Privotje.
1: Ja, voilà, hij zegt. Ja, kom allemaal af. Voilà, bij deze engelbewaarder Marco Schuitmaker.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
2: De Vlaamse ministers zijn begonnen aan een beslissend weekend over de begroting. De deadline ligt onherroepelijk op maandag, maar de onderhandelingen beloven bijzonder stroef te lopen. En hoewel er geen globaal akkoord is, lekte er al pijnlijke maatregelen uit. De dienstenchecks worden duurder met 1 euro, alweer. Bepaalde gepensioneerde ambtenaren worden niet meer vervangen en de regering slankt de subsidies fors af. In Brugge is de tweede dag van het assiseproces tegen Chris van Haverbeek afgerond. De aardappelboer staat terecht voor de moord op zijn twee dochters. Gisteren kreeg de jury onder meer videobeelden van de reconstructie van 3 jaar geleden te zien. En op die beelden toonde de beschuldigde voor het eerst wat emoties. De beschuldigde riskeert een levenslange gevangenisstraf. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump officieel uitgenodigd voor een bezoek aan China. Xi deed dat op de slotdag van zijn 3-daags staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Trump nam de uitnodiging dankbaar aan en benadrukte dat beide wereldleiders de komende tijd intensief in gesprek zullen blijven. Tijdens de top passeerden zware geopolitieke thema's de revue, waaronder de conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne, de onderlinge handelsoorlog en de technologische race rond artificiële intelligentie. In Parijs brengt paus Leo de 14e 80.000 gelovigen op de been voor een indrukwekkende gebedswagen in het Stade de France. Eerder gisteren bracht de kerkvader een historisch bezoek aan de Notre-Dame, waar hij officieel werd ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Het is de allereerste keer dat een paus de iconische kathedraal bezoekt sinds de plechtige heropening in 2024.
1: Radio
2: De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden, maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.
3: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
4: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Vrochmoron.
1: Op Radio Oost-West.
3: Dit is Radio Oost-West.
5: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar,

0: En onze fameuze lachband staat nog altijd in de studio. Hoor je? Hallo, voilà, daar is hij. De nooduitgang is er nog niet geraakt. Yes.
1: Ja, het volgende verzoekje, dat is eine Deutsche.
0: Ja.
1: Wacht, ik ga...
0: Nee, zeg.
1: Nee, maar echt. Met 17, ja, het is 17, had man nog dromen. En dat is van Peggy March. En dat is aangevraagd door Agnès de Blare. En dat is natuurlijk voor Sander. Want Sander, die was jarig. Die is jarig geweest.
0: Ja.
1: En ja, ze heeft dit nummer aangevraagd voor hem. Want ja, hij is 17.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Hij en mijn kleindochter zijn juist de maand.
1: Mocht kijk.
0: Ja.
1: Mag alleen.
0: Het is van de 15e augustus. En Sander is ergens rond die periode ook.
1: Ja,
0: voor september.
1: Ja, van vorige week was dat. Ja, ja, ja, ja. Wel, voilà, kijk, Sander, speciaal voor jou van oma en opa. Geniet ervan.

0: Vous avez perdu ton,
1: j'ai perdu
0: ton
1: mon,
0: tata kluts.
1: J'ai perdu mon kluts, maar er is niks gebeurd, er heeft niemand iets gehoord. Maar Hans, heb ik dan een keer over.
0: Je is nog niet hartgevallen.
1: Oh man, oh my. Ik zei het net hier in de studio. Je wilt niet weten hoe blij ik ga zijn als het maandagmorgen... Pak die een tegenpak niet op, ik zweer het. Als het maandagmorgen 7 uur is dat ik op het vliegtuig zit richting Tenerife. Ja. Dus dit was Semino Rossi met het mooiste meisje. En dat is aangevraagd door Ivan van der Hagen. En hij draagt het op aan Freddy van de Wegen en Christine Buik. En hij wenst ze een spoedig herstel.
0: Ja, lang.
1: Hé, hey, wat moet je in? Ja, oei, een zak geld.
0: Wacht, ja,
1: Chansey met Samen Dansen.
0: Ja, ik had ze die nog niet klaarstaan.
1: Zou je niet meegaan maandagmorgen naar Tenerife?
0: Ik
1: heb nog een beetje plaats in mijn valise. Goh, man,
0: dus zit er nog een plaatsje vrij.
1: Wat is dat hier vandaag? Maar wacht een keer. Maar jongen.
0: Ja, ja.
1: Stop. Goh, ik ben blij dat ik niet de enigste ben. Ze. Dus Samen Dansen van zangeres Chansey is aangevraagd door Peter van Heulen. Hoi hoi, vrienden van Radio Oost-West. Het is bijna oktober en het belooft een mooie muzikale nazomer te worden voor zangeres Chansey, want ze brengt binnenkort een nieuwe single uit. Hou haar website www.chansey.be alvast maar in de gaten. En ook wenst Chansey iedereen en de radiomakers een zonnige tijd toe. Voilà.
2: Dit is Radio Oost-West.

0: Ja, die kluts is niet heel gebroken, zeg.
1: Oh, manneke, maar echt. Amai, wat is dat vandaag?
0: Hey, mogen wij vragen aan Diane als ik het terugbel?
1: Maar echt, weet je wat, neemt jij de telefoon maar op, want echt waar. Goh, ja, met de babbelen. Ik was aan de babbelen tegen Tatanka en tegen Tom.
0: Dus,
1: en ik schrijf alles op, behalve het nummer.
0: Het
1: maar
0: is
1: jongens,
0: nu toch bewezen dat de vrouw geen twee dingen met dezelfde tijd kan doen.
1: Daar gaan we. Mooi jongen, toch. Ja. Allee, toe Fabiola staat klaar. She's after my...
0: Daar is Diane.
1: Oh. She's after my piano.
0: Ja, Diane.
1: En dat is aangevraagd door Anneke en ze draagt het op aan haar ventje Bruno, aan de buurman Erik, Frankie de Smul en de kinderen aan Gans Radio Oost-West, aan Tatanka en Tom Dooley, aan Ludwien, alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West en natuurlijk L'amour pour toujours, er is Steven uit Spanje, voilà, ik moest dat...
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint. Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
3: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Nee, we zijn niet lekker blijven hangen gisteravond. Het is gewoon...
1: Maar je zou beginnen denken van wel. Maar ja. Jongen, ik ben blij dat ik... Moi je perdu mon kluts, maar hij ook.
0: Oh ja, voilà. Maar het is aanstekelijk.
1: Maar jongen, echt waar, wat is dat hier vandaag? Ja, de Doobie Brothers, Listen to the Music.
0: Die... Hele dagen, hè.
1: En dat is eigenlijk aangevraagd door mijn liefste mammetje. Omdat... haar goede kameraad Jean-Marie de Vos, die is jarig vandaag.
0: Ja.
1: En ja, hij vraagt bijna elke keer een nummer aan voor mijn mama en voor mezelf. Mm. En nu is het eens onze beurt om een nummer aan te vragen voor hem. En bij deze hebben we gekozen voor de Doobie Brothers, Listen to the Music. Jean-Marie, een gelukkige verjaardag.
0: Hier is hij.

0: En om naar muziek te luisteren, zit je via Radio Oost-West natuurlijk heel goed. Ja, en nu en kun dan, je ook aanvragen natuurlijk.
1: Nu en dan een slippertje, maar we zetten dat onmiddellijk recht.
0: Ja, voilà.
1: Amai, amai.
0: Het spijt me.
1: Ja, mij ook.
0: Voilà.
1: Van Erik van Eigen, en dat is aangevraagd door Diane. En dit is voor Jean-Paul en Maddy. Voilà.

0: Het spijt ons voor al onze missers die we hebben aanhangen.
1: Ah, wel, maar we gaan in deze recht zetten, want er zat nog zo gevraagd rond 11:30. Dus het is nu kop 11:30. Bij deze, Agnes de Blare, die vroeg... Wacht, met Simtzin had men nog träumen.
0: Wacht, hé. Een klein momentje.
1: Ja, een klein momentje. Met Peggy March. Daar is ze, voilà. Met Simtzin had men nog träumen. En dat is voor onze Sander, hè, want Sander die was vorige week jarig. Dus bij deze Sander, normaal gezien, ben je nu aan het luisteren. En dat is van oma en opa. Geniet ervan.

0: Met 17 had je nog dromen. Met 17 heb je nog dromen natuurlijk.
1: Ja, het zal wel zijn.
0: Jive Bunny.
1: En ja, met Swing the Mood. En dat is aangevraagd door Caroline Verkest. Hallo, vanaf 1 oktober beginnen wij aan een nieuw hoofdstuk in ons leven. Wij gaan met pensioen. En ik zou een passend liedje willen daarbij, ook voor moeder Hilda. Maar ik zou niet weten welk, dus kies zelf maar iets. En wel, voilà. Ik weet dat onze radio-oma Hilda heel graag Swing the Mood hoort van Jive Bunny. Dus bij deze, geniet ervan. En Caroline, geniet van jullie pensioen.
0: En voor ons een eclairke, hè.
1: Ja, dat eclairke. Oh.

0: Ja. Swing de Moed.
1: Ja, Swing de Moed van Jeff Bunny. En het volgende, ja, natuurlijk, wordt ook wel wekelijks aangevraagd, denk ik. Trots op jou van Wesley Bronkhorst. En dat is aangevraagd door Ann Steenhout uit Gent. En ze zegt van, ik wens mijn vriendin een spoedig herstel, want op 5 oktober krijgt ze een operatie aan haar heup. Ze doet ook de groetjes aan Mieke en Ronnie. Geert, aan jou, dus ook de groetjes aan mezelf ook. En ook natuurlijk aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West.
0: Dat is het.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
4: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
5: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.
4: Vroeg

0: En we zijn trots op onze luisteraars voor zo'n mooie muziek natuurlijk.
1: Ja, het zal wel zijn.
0: Ja, trots op jou van Willy Bronkhorst.
1: Het volgende is er eentje van Semino Rossi, Bella Romantica. Joost en Darlien hebben dat aangevraagd. Graag een plaatje voor Radio Oma Hilda van de Wegen, de kinderen, de kleinkinderen, alle bewoners van het rusthuis Dekendaras, ook personeel mogen we niet vergeten natuurlijk. En Gabriel en Erna krijgen ook de groetjes, als ook het ganse Oost-West-team en alle luisteraars. Voilà. Ja.

0: Bella Romantica, Simone Rossi.
1: En we hebben iemand aan de lijn dat we... Oei, hey, maar jongen, zo luid. Dat we al een tijdje niet gehoord hebben en niet gezien hebben.
0: gezien wel.
1: ik zei het aan de telefoon, ik zei, maar dat is lang geleden.
0: Ja, inderdaad. Van dat straks, hè. Hallo.
2: Hallo.
0: Ah, ja.
2: Duurt ik heel dras niet?
0: Oei, nee.
1: Oei.
2: Ben ik?
0: Hoort dat niet?
2: Nee, ik ook, maar stilkens.
1: Oei.
0: Ja.
1: En nu?
2: Ja. En nu is het beter.
1: Allee. Maar allee, hoe raar.
0: Het is beter. En is het nu nog beter?
2: Nee, dat is niet beter. Ja. Het geluid versteelt zeker, hè?
0: Ja, omdat jij is.
2: Ja, lap.
1: Zeg maar, ja. Zit dat dan, Ka.
2: Ik zou graag een plaatje aanvragen met mijn vriend Tom Doering. Voor mijn beste hekvriendin, Kathleen van Zwevenzeelen.
0: Ja.
2: Hey. Wij zijn soortgenoten, alle twee van hand, eigenlijk dat ze zegt.
0: Ja. Alle twee strops.
2: Al twee stropjes.
0: Ja.
1: Maar ik vind dat Gens dialect, ik vind dat de max, hè.
0: Ja, ja. Ik ook.
1: Ja.
0: En een collega bij mij die ook in van het Gens is.
1: Ik vind dat echt zalig.
2: Ja. Dat vind ik goed, hè. Ja. en voor ze zijn maar doe en zijn vrouwtje, ik zit nog vergeten allemaal.
1: Ja.
2: En voor de kinderen en kleinkinderen, voor Anneke en haar vriendje Bruno, wat krijg je er ook soms een keer een plaatje van.
0: Ja.
2: En voor heel Radio Oost-West. En voor jullie ook, hé, ook en Geert.
1: Ah ja, ja.
0: Dank u.
1: Ons mocht je niet vergeten, hè.
2: Nee. En alle luisteraars, hè.
1: Ja, je hebt vandaag ook de groetjes gekregen van Anneke, hè. Want ze heeft het nummer aangevraagd van Toe Fabiola, van She's After My Piano.
2: Ah ja, kijk.
0: Ja. Dat Gens is een sappig taaltje. Ken je dat van de dinges? Ik ga op mijn vonk op een muilen geven. En hoe gaat dat verder dan?
2: Ik heb op een muilen geven.
0: Dat je 14 dagen bruine ziep scheidt.
1: Ik zou je mee muil tegen een duimpuur te plagen dat je 7 weken bruine ziep scheidt. Dat is het, jong.
0: Ah, voilà.
1: Voilà. Tatanka, je hebt een nummer aangevraagd van Bonnie M. Ma Baker.
2: My Baker, dank voilà. Je wel.
1: Hey, graag gedaan, dadaag.
2: Dag.
3: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

0: Ja, ja, maar Baker, George Baker selectie.
1: Bonnie M. Oh, jongens, tof. Het volgende nummertje staat klaar. Roland Kaiser met Santa Maria. En dat is aangevraagd door Isabel de Schrijver. En ze zegt erbij, een verzoekje voor mijn vriend Kurt Hurtekant om hem te verrassen. Dat is altijd wel leuk, hè, een keer iemand verrassen.
0: Heel leuk. Zij, en we hebben nog iemand die terug moet bellen, hè?
1: Ja. Janine uit Dierlijk moet nog een keer terugbellen.
0: Ja, voilà. En we moeten nog iets vragen aan haar.
1: Ja, voilà. Het is dringend.
0: Het is heel dringend. Hier is hij.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Fietsende reporter Wouter de Boot, bekend van Met de Wind Mee op VRT, lanceerde begin dit jaar samen met het bedrijf Velo Hero een eigen collectie wielerkledij. Het initiatief leverde €500 op voor het goede doel. De truitjes waren zowel online als bij Sovelo in Aarselen te koop. Telkens ging een percentage van de verkoop naar Centrum voor Personen met een Beperking in Mivalti in Tielt. Dat leverde uiteindelijk een cheque van €500 op die vrijdag werd overhandigd. De provincie West-Vlaanderen legt een nieuw overstromingsgebied en waterspaarbekken aan langs de Devenbeek en Zwarte Gatbeek in Pittem. De provincieraad keurde het bestek goed. Het gaat om een investering van €1,18 miljoen, volledig gedragen door de provincie. JCI Waregem viert dit jaar haar 50ste verjaardag. In de raadzaal van Waregem kwamen zo'n 75 leden, oud-leden, oud-voorzitters en genodigden samen om 50 jaar jonge kamer of JC's te vieren. JCI werd opgericht in 1976 in Waregem en groeide uit tot een vaste waarde binnen het lokale verenigingsleven, met jaarlijks meerdere projecten rond ondernemerschap, engagement en persoonlijke ontwikkeling. De Beneluxbrug over het kanaal Bosuit-Kortrijk in Staatsegem is opnieuw open voor het verkeer. De brug raakte zwaar beschadigd na een aanrijding, maar een inspectie van de Vlaamse Waterweg wees uit dat er geen probleem is met de draagkracht van de brug. Woensdagmiddag nog zag een getuige hoe een vrachtwagen in de Kanaalstraat onder de brug wilde rijden. Maar daarbij raakte de bestuurder met de hoogtelader van zijn vrachtwagen de brug, waarop brokstukken naar beneden vielen. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. Op basis van hun getuigenis kon de bestuurder worden opgespoord en geïdentificeerd. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden, maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.
5: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
6: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Living in a Box van Living in a Box. En wij leven niet in een box, wij zitten in een studio en er nog een uurtje paraat voor alle groetjes en verzoekjes.
1: Ja, er kunnen nog een paar bij. Maar Geert, het is 11:55. Voor mensen die nu aan tafel zitten,
0: ja, smakelijk.
1: Als je nog aan een aperitief zit, ja, geniet ervan, santé. En volgende week zijn we begin oktober.
0: Ja. De eerste zondag van oktober.
1: Ja, dus dat betekent de eerste zondag van oktober dat het nieuwe seizoen van Hoogweg 16 van start gaat.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja.
0: De zondag.
1: Volgende week
0: hier
1: zondag.
0: Hier in Studio 2.
1: 4 oktober.
0: Hier in Studio 2.
1: Ja,
0: live
1: klopt.
0: Radio met live gasten en live muziek.
1: Ja, dus ook. Iedereen is welkom. En natuurlijk nog niet te vergeten, we gaan het ook nog even vermelden. Deze avond in Zwevenzele.
0: Inderdaad.
1: Trevocci. Dus als er mensen zijn die zo aan het twijfelen zijn van goh, wat zouden we doen vanavond? Ja, wel, ga naar Zwevenzele, naar CC De Wissel.
0: Ja, je kan altijd bij.
1: Ja, voilà. Je kan nog altijd aan de deur kaartjes kopen. Ik zou zeggen, kom massaal af, want het gaat de moeite zijn.
0: Ja. Ja, en er staat een verzoekje klaar.
1: Ja, Festival de Ritmo van Dave Weckel.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, voilà, en dat is aangevraagd door Lisa Billet. Vele groetjes aan Mimi Hilda. Ik kies voor Festival de Ritmo omdat het een van de nummertjes is die we zullen spelen op ons concert met het muziek van Kooskamp op 17 oktober. Allen daarheen. Voilà. Ja.

0: Ja, ik kijk al uit naar 17 oktober.
1: Amai, ja, dat is een stevig nummer.
0: Ja, inderdaad. Mooi nummer zelfs.
1: Ja, ik vind het ook.
0: Ja, succes daar.
1: Ja, en, maar het is nog een tijdje, hè?
0: Ja, het is nog een tijdje, ja.
1: Ze hebben nog, ik denk dat ze nog een paar keer gaan moeten oefenen ook. Maar dat komt goed.
0: Dat komt zeker goed.
1: Ik zal wel zeggen. Ja, Larissa staat klaar zeker, hè?
0: Ja, inderdaad.
1: Vleugels van de wind. En dat is aangevraagd door Mieke. Ze heeft Larissa op een optreden gezien. Blijkbaar is dat samen met haar dochter. Dus ze doet ook de groetjes aan Martien de Smet, haar dochter, haar man, de kindjes, aan Annie Nachterhalen, aan Anne Steenhout uit Gent, aan Ben, aan Serge, Ronnie, aan Ten Anker, aan Akkar uit Waregem. En dus ook de groetjes aan de mensen die nooit een verzoekje krijgen, want ja, zo heb je er ook wel veel.
0: Ja, inderdaad.
1: Steven krijgt ook de groetjes natuurlijk. En alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West.
0: En Larissa en Sterre. Sterre is waarschijnlijk haar dochter, hè?
1: Ah, dat is een mooie naam.
0: Ja, echt waar.
1: Ja, voilà.
0: Hier is hij.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Laat ons weten wat jij wil horen.
2: Vroeg maar aan.
1: Mail info@radiooostwest.be of bel de studio 051 48 49 50.
3: Radio Oost-West, gewoon gezellig.
2: Van Aalter
1: tot Waregem.
2: Voor jouw regio.
1: Radio Oost-West.

0: Toto met Hold the Line uit 1979. Love is always on time.
1: Het zal wel zijn. Voilà. Als die komt, dan komt die.
0: Voilà. En we gaan even naar de kermis.
1: Ja, naar de kermis.
2: Met Rival, de Rups.
1: Ja, oh ja, ja.
0: Oh, de Rups.
1: De Rups. Ah ja, met de kappen die toe gaat. Ja. Oh ja, ja, ja, ja.
0: Dat is lang geleden, hè? Jeugdherinneringen.
1: Nostalgie, daar gebeuren dingen onder die kap dat beter niet geweten worden. Voilà. Laura Lynn en de Romeo's naar de kermis. En wie ook naar de kermis gaat, is Els de Mullemeester uit Olsene. Ze zegt van, ik ben hier nieuw. Door Martien de Smet uit Zolte, haar bende, is het een toffe...
0: Besmet geraakt?
1: Ja, wel, kijk, ja. Voilà, maar ja, zo komen de mensen bij ons terecht.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ze zegt, de lach van Joke en haar stem, ik hoor zij graag praten. Allee, merci. En als die zegt van, ik ga op de Rup zitten.
0: Ja, voilà.
1: Dus
0: foei, foei, foei.
1: Foei, foei. Ze doet ook de groetjes aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. Voilà, naar de kermis.

0: Ja, nu moet je het reuzenrad kiezen, hè, van de brugsmetten.
1: Ja, maar er staat geen reuzenrad.
0: Ah, nee, staat
1: dus geen. Dan moet je op de rups, onder de kap. En dan geef je
0: bestaat die nog eigenlijk met de kap?
1: Maar ja, maar ik denk dat wel, ja? Nee? Ja, gaat de gewone rups en gaat de bedoelen. Dat was de rappe versie zonder kap.
0: Ja?
1: Maar dan had je in mijn jeugd. Ik heb wat uitgestoken onder die kapse manneke. Maar ik denk wel dat dat nog altijd bestaat met de kap.
0: Ja, too much information.
1: Ja, je weet nog niet wat, hè, joh. Kom. Maar wij gingen speciaal op de rups gaan zitten, omdat de anderen het niet mochten zien.
0: Oh, ja, ja, ja. En dan hoorde je, jij bent alles.
1: Ja, van André Hazes, senior. En dat is aangevraagd door Bruno. En Bruno draagt dat op aan zijn lieftallig vrouwtje Anneke, aan Frankie de Smullenkets, aan Ronnie de Kalkoen, aan Ludwin, aan buurman Erik. Tatanka en Tom Dooley krijgen ook de groetjes. Als ook José Madou en zijn vrouwtje en Jeff en Maria. En natuurlijk voor Anneke er l'amour pour toujours. Steven natuurlijk, mogen we zeker niet vergeten. Dus bij deze, André Hazes senior, jij bent alles.

0: En alles. Allee, ho.
1: Ja, dank hè.
0: Van André Hazes senior.
1: Ja.
0: Oei, het volgende. It's a heartache.
1: Nee. Ah, nee? En de notentit.
0: Ah, en de notentit. Ah ja, juist. Ja, en de notentit. Maar toen was het goed, hè.
1: Net.
0: Nu is het heel wat minder. Goed, dat is aangevraagd door Janine uit Deerlijk. Ze draagt het op aan haar kinderen, haar kleinkinderen. De petankenclub De Oliebolders. Maria en Jeff aan haar buur en aan Hans Radio Oost-West. Dat wil zeggen alle luisteraars en medewerkers.

0: Dat kwam verleden week binnen, Line de Pauw.
1: Ja, het is echt een heel mooi nummer. Want
0: Schaduw van jezelf.
1: Ja, de eerste keer dat ik dat hoorde, ja? Ik zat in de auto met mijn kinderen en ik met mijn twee dochters en ik zei, tja, zeg Pommelien, die is, zeg, ik versta wel, ja, maar mama, dat is Pommelien Thijs niet. Ik dacht echt eerst dat dat Pommelien, ja, ja. Want ze klinkt soms wel als Pommelien Thijs en ik dacht van, tja, die articuleert van deze keer goed. Want ik vind wel van Pommelien, als ze zingt, dat je soms echt niet verstaat wat ze zegt.
0: Ja, ja, klopt.
1: En ja, toen zeiden mijn dochters van, ja, maar mama, dat is Pommelien Thijs niet. Ik dacht echt eerst dat ze...
0: Ze is nieuw binnengekomen, ja, op 8.
1: Ja.
0: Dat is de hoogste notering van vorige week in de media.
1: Was zij ook niet een kandidaat voor de zomerhit? Of heb ik dat verkeerd voor?
0: Dat weet ik nu niet.
1: Ah, dat weet ik. Want ik heb die naam precies nog... Ja, het kan zijn dat ik verkeerd ben.
0: Ja, maar zoals ik zei, hoogste nieuwe op 8,
1: ja,
0: is ze binnengekomen.
1: Mooi nummer, echt, ja, waar.
0: Echt waar. Ja. Ja, en we gaan even boodschappen.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
4: Laat ons weten wat jij wil horen.
5: Vroeg maar aan.
4: Mail info@radioostwest.be of bel de studio 051 48 49 50.
6: Radio Oostwest, gewoon gezellig.
5: Van Aalter
4: tot Waregem.
5: Voor jouw regio.
4: Radio Oostwest.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache. Total Eclipse of the Heart.
1: Is, ah ja, dat is ook een nummer van haar. Ja. Klopt.
0: Is niet in Hit Wonder, hè.
1: One Hit Wonder. Nee. Camille staat klaar.
0: Ja.
1: Met pingpong, geloof ik, hè.
0: Dat is, hoe noemt dat in het Oederlands? Badminton.
1: Tafeltennis. Tafeltennis.
0: Tafeltennis.
1: En de boodschap luidt van Ine. Ik doe de groetjes aan mezelf, maar ook aan Geert, aan Joke en aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West.
0: Dank u wel.
1: Dank u.

0: Nee, we zijn hier. Ze spelen niet lang pingpong, hè?
1: Ja, nee. Amai, het was een kort matchje. Ja, nee, ja, ja. Ik was net een artikel aan het voorlezen van Agristo.
0: Ja, ja, ja.
1: En we waren de tijd een beetje uit het oog verloren.
0: Ja, en je kunt nog altijd inbellen natuurlijk. 051 48 49 50. Mailen kan ook nog info@radio.
1: We hebben nog plaats voor twee?
0: Twee verzoekjes.
1: Twee verzoekjes. Ja. Allee, laten we er maar een keer gaan.

0: Tina Turner en Eros Ramazzotti, Così della vita.
1: Tante
0: Stop
1: Tina.
0: Thinking of you.
1: Ja, amai. Ah ja, maar ja, waarom niet?
0: Can't stop thinking of you.
1: Allee, merci jong. Ja, ja, we zijn er bijna. Hè. Nog een kleine 6 minuutjes.
0: Ja.
1: En het zaterdagsprogramma Vraag maar aan zit erop. Straks is er Zizo Zaterdag met Maarten.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wij gaan ons voorbereiden voor vanavond.
1: Ik ga straks... Ik ga straks naar een tuinfeest slash... Ja, ik weet niet hoe dat ik het juist moet omschrijven, maar het is zo... Al, oh, het is allemaal...
0: Verbindingsfeest.
1: Ja, voilà, oh, allemaal,
0: whatever.
1: En Loop. Dan, ja, morgen is het nog de rest van mijn valies klaarmaken. En dan ja. De nacht van zondag op maandag om 3 uur. Wel, om 3 uur...
0: Met de vlieger op.
1: Ja, om 3 uur vertrekken we naar Brussels Airport. En dan om 7 uur 's morgens gaan we van de grond en gaan we richting Tenerife voor een weekje met de mama.
0: Leuk.
1: Alle kinderen, alle kleinkinderen.
0: Voilà.
1: Met
0: leuk.
1: 11 kiekens op een stok.
0: Het gaat je goed daar in dingen.
1: Het gaat zo'n deugd doen. Ja, ja, ja.
0: En we gaan er nog niet uit.
1: Nee.
0: Ja, we gaan de nieuwe van Marco Suikmaker
1: Lusso, voilà.
0: Op u loslaten. Hier is hij.

0: En Marco Schuitmaker met de Loesoe. En in de tussentijd is Maarten toegekomen. Ja, dag onze... Maarten.
1: Dag Maarten.
0: Hallo. Goedemiddag. Die staat er klaar voor te popelen om aan zijn programma te beginnen. Denk je toch?
1: Ja, en ja. Wij zijn aan het einde van het onze.
0: Ja, ja, inderdaad.
1: Het was weer leuk, hè Geert?
0: Ja. Zij, vanavond?
1: Ja, ja, vanavond.
0: Allen
1: ja.
0: Naar Trivocci.
1: Allen naar Sissie de Wissel in Zevenzeelen voor Trivocci.
0: Ja. Er zijn nog altijd plaatsen vrij. Je kunt nog altijd aan de deur komen.
1: Voilà.
0: En ja, we zien wel, hè.
1: Voilà. En ik, het zal tot binnen een paar weken zijn.
0: Ja, goeie reizen, Joke.
1: Ach, ik kijk er zo
0: geniet
1: naar uit.
0: Ervan.
1: Het zal wel zijn. En ik zal af en toe zo een keer een fotootje doorsturen.
0: Ja, dank je. Om het jaloers te maken.
1: Maar ja, let op, hè. Dinsdag is het hier 30 graden. Wij hebben daar maar 28.
0: Oh.
1: Maar het is voor de rest van de week 28 graden. Terwijl voilà, dat jullie voilà. Van 30 naar 19 gaan.
0: Ja, dank je.
1: Ik zal wel een keer zo, ja, even een keer een sightseeing. Ja, ja, dat moet ook gebeuren, voilà.
0: Ja, doe maar. Ja, dank je.
1: Goed, oké. Okay, ik wens jullie Marianne allemaal nog een fijn weekend. En tot de volgende. Ja, tada!
0: En, veel plezier met Maarten. Dag!

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: Hogere studies zijn in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. Dat heeft de Thomas More Hogeschool berekend. Studeren en op kot gaan kost elk jaar €18.000 zonder studiebeurs. Wie pendelt betaalt €12.000 per jaar. Een kot kost je tegenwoordig gemiddeld net geen €6.000 per jaar. De kerk in Vlaanderen is rijk. De 5 bisdommen hebben samen €178 miljoen op de spaarrekeningen. En als we alle VZW's erbij halen waar de kerk mee verbonden is, gaat het om 1,1 miljard. Dat heeft het Nieuwsblad berekend. Best opvallend, want we gaan al maar minder naar de kerk. Bisdommen halen hun geld vooral uit beleggingen, giften en erfenissen. Zowel de Vlaamse als de federale regering gaat eens kijken naar hen voor hun begroting. Het parket onderzoekt de schietpartij in het centrum van Aalst. Daarbij raakte afgelopen nacht een man van 23 gewond, maar hij is niet in levensgevaar. De politie kon 2 verdachten oppakken, ook 2 mannen van begin 20. Ze worden nu ondervraagd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. Een link met het drugsmilieu lijkt er voorlopig niet te zijn. Het kan gaan om een familieruzie. Amerikaans president Trump heeft het laatste onderhandelingsvoorstel van Iran geweigerd. Dat schrijft de Wall Street Journal. Iran stelde voor om de zeestraat van Hormuz te heropenen onder bepaalde voorwaarden, zodat er over andere dingen gepraat kon worden, maar dat wil Trump blijkbaar niet. Volgens de krant wil hij Iran opnieuw bombarderen na de tussentijdse verkiezingen in november. Op het WK wielrennen gaat onze wielerbond met de renners communiceren met briefjes op drinkbussen. Dat is gezegd op de laatste persbabbel voor de mannenwegrit van morgen. Op het WK mogen renners geen oortjes gebruiken om met hun ploegleiders te praten en dus zoeken ze alternatieven. Straks beginnen de vrouwen trouwens aan de WK-wegrit met Lotte Kopecky als een van de kanshebbers op de titel. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Blijft zo goed als droog bij 22 graden. Morgen veel zon, 25 graden. Maandag kans op wat regen, ook dan 25 graden. Dinsdag zon, we halen dan 28 graden.
3: Radio Oost-West.
4: Ziezo zaterdag.
5: Een hele goede middag, beste Radio Oost-Westen luisteraars, en welkom in deze nieuwe aflevering van Ziezo Zaterdag. Dankjewel aan Geert en Joke voor de afgelopen 3 uurtjes. Vraag maar aan. Nu is het tijd voor Ziezo Zaterdag tussen 1 en 3 hier bij Radio Oost-West. En dit is nu Ella Langley. Goedemiddag.

Ella Langley en Choosing Texas was dat de opener van deze twee uurtjes. Zie zo zaterdag, zo moet ik het zeggen, op Radio Oost-West. Stevast op zaterdag namiddag. En ik heb weer wat nieuwtjes meegebracht uit de showbizwereld, de muziekwereld van afgelopen week. Onder andere over Taylor Swift is er nieuws, of viel er nieuws te rapen. Ed Sheeran, Gustav Clouseau, René Froger en ook over U2. En er zijn heel wat verjaardagen te vieren vandaag. Straks meer daarover. Dit is nu Billy Paul op je radio. Only the strong survive. Goedemiddag.

Olivia Newton-John was dat met Xanadu en ze zou vandaag 78 geworden zijn, geboren in 1948. Deze Brits-Australische zangeres en actrice die we natuurlijk kennen van musical Grease en dus deze plaat Xanadu uit 1980. Ze overleed enkele jaren geleden hoor in 2022. En ook jarig vandaag is Brian Ferry van Roxy Music, de Britse zanger die werd geboren in 1945 op deze septemberdag en mag dus 81 kaarsjes uitblazen vandaag. We vieren met hem mee met deze Brian Ferry van Roxy Music nu in Slave to Love.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Start de motor, de boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.
1: Radio Oost-West.
0: Ziezo Zaterdag.

Dat stond niet in het script, maar toch kwam er nog een stukje achter. Taylor Swift en The Fate of Ophelia was dat. En Taylor Swift die loste gisteren 4 nieuwe nummers als extra op haar album The Life of a Showgirl, dat bijna een jaartje geleden verscheen. Intussen teest de Amerikaanse superster ook al de videoclip van single Patient Zero. Daarin zijn acteurs Colin Farrell en Dakota Johnson te zien. En de clip die zal in primeur getoond worden op de VMA's, dat zijn de Video Music Awards. Zometeen komen er nog een aantal verjaardagen aan, maar nu eerst Fleetwood Mac en Everywhere.

Heerlijke muziek van Franco Battiato en Alice op deze zaterdagnamiddag. Je traini di Tozer en deze Alice, die is jarig. Haar echte naam is Carla Bisi en ze wordt vandaag 72. Het was in 1984 dat ze met Franco Battiato deelnam aan het Songfestival met deze I traini di Tozer. En haar meest recente album, want ze maakt nog muziek hoor, kwam 4 jaar geleden uit. En ook jarig vandaag is onze eigen Misha Mara. Zij mag vandaag 73 kaarsjes op de verjaardagstaart plaatsen. Dit is er nog eens met Blijf bij mij.

Shamara en blijf bij me. Ze wordt vandaag dus 73 en haar volle naam die is Aldegonda Angelina Francisca Lippens. Shamara nog eens met blijf bij me. Zometeen horen hier Ed Sheeran op je radio. Maar nu eerst terug naar 1978 met deze van Earth, Wind and Fire. September.

Gustav en Faith in What You Feel uit 2024. En Gustav, die is niet te spreken over de beslissing van de VRT om in 2027 toch deel te nemen aan het Songfestival. Daarop kwam woensdag al heel wat kritiek. En ook donderdag toonde hij zich dus in een interview op de radio amper begrip voor de beslissing. Zo zegt hij: ik vind dat de VRT niet moet deelnemen als Israël mag meedoen. Ik heb ook medelijden met wie voor ons land naar het Songfestival moet gaan. Zo zegt Gustav nog. En dus we zullen moeten zien, hè, wie die kandidaat wordt voor de VRT om in 2027 deel te nemen aan het Songfestival. Maar daar is nog redelijk wat tijd voor. Nu keren we terug op de radio naar 1987 met deze van In Excess uit dat jaar, Need You Tonight.

Mr. Big uit 1991 en To Be With You. En zo kom ik aan het einde van het eerste uurtje van Ziezo Zaterdag op deze laatste zaterdag van september. Ik heb er nog eentje tot aan de klok van 2. En dan is er natuurlijk die tweede portie van Ziezo Zaterdag hier bij Radio Oost-West. Het is er eentje van ABBA uit 1974. Honey, honey. En heel graag dus tot zometeen.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedemiddag, het is 2 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Fietsende reporter Wouter de Boot, bekend van Met de Wind Mee op VRT, lanceerde begin dit jaar samen met het bedrijf Velo Hero een eigen collectie wielerkledij. Het initiatief leverde 500 euro op voor het goede doel. De truitjes waren zowel online als bij Sovelo in Aarselen te koop. Telkens ging een percentage van de verkoop naar Centrum voor Personen met een Beperking in Mivalti in Tielt. Dat leverde uiteindelijk een cheque van 500 euro op die vrijdag werd overhandigd. De provincie West-Vlaanderen legt een nieuw overstromingsgebied en waterspaarbekken aan langs de Devenbeek en Zwarte Gatbeek in Pittem. De provincieraad keurde het bestek goed. Het gaat om een investering van 1,18 miljoen euro, volledig gedragen door de provincie. JCI Waregem viert dit jaar haar 50ste verjaardag. In de raadzaal van Waregem kwamen zo'n 75 leden, oud-leden, oud-voorzitters en genodigden samen om 50 jaar Jonge Kamer of JC's te vieren. JCI werd opgericht in 1976 in Waregem en groeide uit tot een vaste waarde binnen het lokale verenigingsleven. Met jaarlijks meerdere projecten rond ondernemerschap, engagement en persoonlijke ontwikkeling. De Beneluxbrug over het kanaal Bosuit-Kortrijk in Staatsegem is opnieuw open voor het verkeer. De brug raakte zwaar beschadigd na een aanrijding, maar een inspectie van de Vlaamse Waterweg wees uit dat er geen probleem is met de draagkracht van de brug. Woensdagmiddag nog zag een getuige hoe een vrachtwagen in de Kanaalstraat onder de brug wilde rijden. Maar daarbij raakte de bestuurder met de hoogtelader van zijn vrachtwagen de brug, waarop brokstukken naar beneden vielen. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. Op basis van hun getuigenis kon de bestuurder worden opgespoord en geïdentificeerd. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Vanmiddag en vanavond wisselen wolken en opklaringen af in het noordwesten, terwijl het zuidoosten volop van zon profiteert. Blijft nagenoeg droog bij 22 graden. Morgen zondag een topdag met veel zon, 25 graden. Maandag stijgt de kans op regen, zwoel, bij 26 graden. Maar dinsdag keert de zon krachtig terug met temperaturen tot 28 graden.
5: Radio Oost-West.
6: Gewoon gezellig.
7: Goedemiddag en welkom in dit tweede uurtje van Ziezo Zaterdag.

Good. Jelly Roll bij de start van dit tweede uurtje van Ziezo Zaterdag. I'm good was dat. En in dit tweede uurtje heb ik het onder andere nog over Clouseau, ook over René Vroeger en over een nieuw album van U2. En uiteraard is er heel wat gezellige muziek ook tussen 2 en 3 uur te sprokkelen hier op Radio Oost-West. Muziek onder andere van Lou Rawls, Alphaville, Olivia Dean, The Pointer Sisters en nu van Modern Talking en Brother Louie.

Pentipold was dat. En Clouseau tekent voor een afspraak met de geschiedenis volgend jaar, want ze zullen als allereerste Belgische artiest ooit een show geven in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Dat kondigde ze woensdagochtend aan. Het stadion mocht de voorbije jaren al grote internationale artiesten ontvangen. Bad Bunny, BTS, Beyoncé, Rammstein, Metallica, The Rolling Stones, U2, noem maar op. Maar een Belgische artiest stond er nog nooit met zijn, haar of hun eigen show. Een primeur dus voor Clouseau. Op 4 augustus volgend jaar staan ze dus paraat in Brussel. Dit zijn nu de Pointer Sisters.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Neem contact met Radio Oost-West op
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.
4: Luister regionaal.
3: Radio Oost-West.
5: Oost-West.
6: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address for.

Lou Rawls en See You When I Get There uit 1986. Daarvoor nog If I Could Turn Back Time, een plaatje uit 1988 van Cher. En zometeen heb ik het over René Vroeger. Je hoort hem straks met Alles kan een mens gelukkig maken. Maar eerst deze uit 1985 van Alphaville nu op je radio. Forever.

René Vroger was dat met Alles kan een mens gelukkig maken. En René Vroger die kampt al 2 jaar met de auto-immuunziekte polymyositis, waarbij zijn afweersysteem zijn spieren aanvalt. Nu maakt hij zijn agenda helemaal leeg om tot rust te komen. Mijn lichaam geeft duidelijk aan dat ik rust moet nemen, zo zegt hij in een video op sociale media deze week. Of en wanneer hij nog terugkomt, laat hij in het midden. Een afscheid wil hij het voorlopig niet noemen. Dit is nu Olivia Dean en So Easy to Fall in Love.

0: bij Radio Oost-West. Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Dit is Radio Oost-West.
2: De zonnigste muziek.

Maxime en Babette waren dat met Hoe dan ook. En zometeen heb ik het over U2 en Dolly Parton. Maar eerst deze van Ricky Epoffery uit 1981. Sarah Perquet, Ti Amo.

U en Sweetest Thing was dat uit 1987. En de titel verklapte ze al, maar nu heeft het nieuwe album van U2 ook een release-datum. Op 13 november van dit jaar brengen de Ieren Carnaval de Luz uit. Hun eerste plaat is dat in 9 jaar. En daarop zal ook een postuum duet te horen zijn tussen Bono en de overleden Dolly Parton. Gisteren mocht de band rond Bono trouwens zijn 50ste verjaardag vieren. En dit is nu Dolly Parton samen met Kenny Rogers. En dit plaatje uit 1983, Islands in the Stream.

Bill Withers was dat nog eens met Ain't No Sunshine, zo moet het zijn, uit 1971. En zo kom ik aan het einde van deze aflevering van Ziezo Zaterdag op deze laatste zaterdag van september. Ik ga er nog uit tot aan de klok van 3 uur nu met Frans Gaal en Babacar. Heel graag tot volgende week voor een nieuwe Ziezo Zaterdag. Tot dan, dag.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Rond dit tijdstip start in de schoot van de Vlaamse regering een nieuwe ronde in het begrotingsoverleg. Minister-president Diependalen kiest vandaag eerst voor bilaterale gesprekken. Hij zit nu samen met Vooruit en praat straks één op één met CD&V. Dat de drie partijen niet meteen gezamenlijk aan tafel gaan, doet vermoeden dat het allemaal stroef is, maar Diependalen zelf verklaarde dat er geen enkel probleem is. De minister-president mikt nog altijd op een definitief begrotingsakkoord tegen morgenavond. Maandag namiddag moet hij dan zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaamse parlement, maar of dat lukt, dat valt nog maar te betwijfelen. De rust in de Belgische gevangenis is hersteld na de 24-uren-staking van gisteren. Personeel had het werk voor een etmaal neergelegd om opnieuw te protesteren tegen de aanhoudende overbevolking, de torenhoge werkdruk en het acute personeelstekort. Op verschillende locaties moest de directie gisteren nog personeel opvorderen om de minimale dienstverlening te garanderen, maar vandaag zou er geen hinder zijn. In de Griekse hoofdstad Athene zijn na de zware ontploffing van gisteren nu officieel twee doden geborgen. Het gaat om een man en een vrouw wiens lichamen werden gevonden onder het puin van een ingestort pand met twee verdiepingen. De reddingsdiensten vrezen dat de dodentol nog kan oplopen, aangezien er nog vier mensen vermist zijn. Een gaslek is nog steeds de hoofdverdachte oorzaak. Deze namiddag en avond schuiven er wat wolken over het noordwesten, terwijl het zuidoosten van het land volop geniet van zon. Blijft overal zo goed als droog bij 22 graden. Morgen zondag een topdag met overvloedig zon en temperaturen die vlotjes klimmen tot 25 graden.
2: Radio Oost-West.
3: De driekleur. Helemaal Belgisch op Radio Oost-West.

Een hele fijne zaterdagmiddag. Welkom bij de Drie Kleuren op Radio Oost-West. Bedankt ook Maarten voor Zizo Zaterdag. En ik zit weer klaar voor een uurtje vol met hele fijne muziek van eigen bodem. We begonnen vandaag met Noordkaap en Ik hou van u. En we gaan meteen verder met

hoorde Herbert samen met Lisa Delbo hier bij Radio Oost-West. En het nummer Leef Vandaag. En K3, ja, we hebben al een aantal formaties gehad, liever de laatste maanden. Maar Klaasje, die stopt ermee. Marten, die keert terug. Hanne is er nog een heel klein beetje bij, maar wordt dan ook weer vervangen. Je hoorde ze nog eens in de formatie zoals we ze meestal wel intussen kennen. Namelijk Hanne, Marten en Julia met K3 Forever.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

het is ongetwijfeld een van de bekendste nummers van Get Ready. En 2 jaar geleden hebben ze er een remix van gemaakt van deze Diep. Straks Luc Steno met misschien na The Radio's. She goes now.

De Pinky Toys waren dat met Can't Keep My Hands Off You. Straks Stromae nog eens die naar de hel gaat, of dat bezinkt hij toch in L'Enfer, na Jeremy Vielink.

0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

Elke week breng ik er toch minstens eentje mee. Een prachtig nummertje ontstaan door het programma Liefde voor Muziek. Dat was nu voor deze week Johannes Genaar met Ooit zal ik gaan. Straks gaan we Salem Segers nog eens op jullie loslaten met Samen met jou.

Sam Goris is echt wel helemaal terug van weg geweest en scoort al 2 zomers lang telkens een grote zomerhit. Wij keren terug naar 2024 met deze dansen. En zo ben ik aan het einde gekomen van deze 3 kleur voor deze week. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Heel graag tot volgende week met weer een lijstje vol fijne muziek van ons eigen.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Fietsende reporter Wouter de Boot, bekend van Met de Wind Mee op VRT, lanceerde begin dit jaar samen met het bedrijf Velo Hero een eigen collectie wielerkledij. Het initiatief leverde €500 op voor het goede doel. De truitjes waren zowel online als bij Sovelo in Aarselen te koop. Telkens ging een percentage van de verkoop naar Centrum voor Personen met een Beperking in Mivalti in Tielt. Dat leverde uiteindelijk een cheque van €500 op die vrijdag werd overhandigd. De provincie West-Vlaanderen legt een nieuw overstromingsgebied en waterspaarbekken aan langs de Devenbeek en Zwarte Gatbeek in Pittem. De provincieraad keurde het bestek goed. Het gaat om een investering van €1,18 miljoen, volledig gedragen door de provincie. JCI Waregem viert dit jaar haar 50ste verjaardag. In de raadzaal van Waregem kwamen zo'n 75 leden, oud-leden, oud-voorzitters en genodigden samen om 50 jaar Jonge Kamer of JC's te vieren. JCI werd opgericht in 1976 in Waregem en groeide uit tot een vaste waarde binnen het lokale verenigingsleven. Met jaarlijks meerdere projecten rond ondernemerschap, engagement en persoonlijke ontwikkeling. De Beneluxbrug over het kanaal Bosuit-Kortrijk in Staatsegem is opnieuw open voor het verkeer. De brug raakte zwaar beschadigd na een aanrijding, maar een inspectie van de Vlaamse Waterweg wees uit dat er geen probleem is met de draagkracht van de brug. Woensdagmiddag nog zag een getuige hoe een vrachtwagen in de Kanaalstraat onder de brug wilde rijden. Maar daarbij raakte de bestuurder met de hoogtelader van zijn vrachtwagen de brug, waarop brokstukken naar beneden vielen. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. Op basis van hun getuigenis kon de bestuurder worden opgespoord en geïdentificeerd. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Het is in namiddag en avond schuiven er wat wolken over het noordwesten, terwijl het zuidoosten van het land volop geniet van zon. Blijft overal zo goed als droog bij 22 graden. Morgen zondag een topdag met overvloedig zon en temperaturen die vlotjes klimmen tot 25 graden.
4: Welkom, wij zijn klaar voor een nieuw uur, woordenvol met de grootste muziekvariatie.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.
2: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
4: 0468 1777 20.
3: Altijd weer de mooiste muziek.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedenavond. Het is 5 uur. Radio Oost-West.
2: De Vlaamse regering is het begrotingsoverleg opnieuw opgestart. Minister-president Diependalen kiest voor een opvallende strategie en voert aparte bilaterale gesprekken met coalitiepartners vooruit en CD&V. Maar de klok tikt onbarmhartig verder, want maandagmiddag moet Diependalen zijn cruciale septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. Volgens de minister-president zelf verloopt alles naar wens en is een definitief akkoord tegen maandagochtend perfect haalbaar, zo zei hij. In Parijs wonen op dit moment naar schatting zo'n 600.000 mensen een historische openluchtmis bij, voorafgegaan door paus Leo XIV. De kerkvader is sinds gisteren op officieel bezoek in Frankrijk. Meteen na de mis reist hij door naar het bekende bedevaartsoord Lourdes. Maandag zet de paus een Franse reis verder richting Metz, waar hij onder meer een toespraak zal houden over de toekomst van Europa. Een zware brand van gisteravond bij het afvalverwerkend bedrijf in Roeselare is accidenteel ontstaan. Dat is de conclusie van een expert van het parket na een eerste onderzoek ter plaatse. Er zijn geen aanwijzingen van kwaad opzet. De brandweer moest gisteravond de hulp inroepen van omliggende korpsen en had tot vanochtend vroeg nodig om het vuur volledig onder controle te krijgen. Er raakte niemand gewond. De Brit George Russell heeft de grote prijs Formule 1 van Azerbeidzjan op zijn naam geschreven. Russell vertrok van op de pole position en reed nagenoeg de hele wedstrijd aan de leiding. De Nederlander Max Verstappen finishte tweede. Onze Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli werd knap vierde en behoudt zijn leidersplaats in het wereldkampioenschap. Minder geluk was er voor regerend wereldkampioen Norris. Hij moest de strijd staken na een zware crash. En in Canada is het startschot al gegeven voor de wegrit van de vrouwen op het wereldkampioenschap wielrennen. Peloton staat voor een loodzware pittige onderneming, 180 kilometer met 2500 hoogtemeters. Onze landgenote Kopecky geldt als een van de absolute topfavorieten voor de wereldtitel. De sfeer in de Belgische selectie is optimaal en Kopecky gelooft volop in haar kansen dankzij een ijzersterk team rondom haar. De ontknoping en aankomst in Canada die worden verwacht rond 7:15 vanavond. Het is dus namiddag en avond schuiven er wat wolken voor de zon, terwijl in het zuidoosten de zon in de meeste gevallen blijft schijnen. Het is nagenoeg overal droog, 22 graden. Morgen een schitterende dag met veel zonneschijn, 25 graden. Maandag stijgt de kans op wat lichte regen bij opnieuw 25 graden. Maar dinsdag keert de nazomer krachtig terug met veel zon en temperaturen tot 28 graden.
3: De zon straalt uit je radio.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West. Gewoon gezellig.

0: Dit is Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen.
2: Interieur Verkest uit Wingenen.
0: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radiooostwest.be. De zonnigste muziek.
1: Radio Oost-West.
0: Een hele dag lang.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Fietsende reporter Wouter de Boot, bekend van Met de Wind Mee op VRT, lanceerde begin dit jaar samen met het bedrijf Velo Hero een eigen collectie wielerkledij. Het initiatief leverde €500 op voor het goede doel. De truitjes waren zowel online als bij Sovelo in Aarselen te koop. Telkens ging een percentage van de verkoop naar Centrum voor Personen met een Beperking in Mivalti in Tielt. Dat leverde uiteindelijk een cheque van €500 op die vrijdag werd overhandigd. De provincie West-Vlaanderen legt een nieuw overstromingsgebied en waterspaarbekken aan langs de Devenbeek en Zwarte Gatbeek in Pittem. De provincieraad keurde het bestek goed. Het gaat om een investering van €1,18 miljoen, volledig gedragen door de provincie. JCI Waregem viert dit jaar haar 50ste verjaardag. In de raadzaal van Waregem kwamen zo'n 75 leden, oud-leden, oud-voorzitters en genodigden samen om 50 jaar jonge kamer of JC's te vieren. JCI werd opgericht in 1976 in Waregem en groeide uit tot een vaste waarde binnen het lokale verenigingsleven, met jaarlijks meerdere projecten rond ondernemerschap, engagement en persoonlijke ontwikkeling. De Beneluxbrug over het kanaal Bosuit-Kortrijk in Staatsegem is opnieuw open voor het verkeer. De brug raakte zwaar beschadigd na een aanrijding, maar een inspectie van de Vlaamse Waterweg wees uit dat er geen probleem is met de draagkracht van de brug. Woensdagmiddag nog zag een getuige hoe een vrachtwagen in de Kanaalstraat onder de brug wilde rijden. Maar daarbij raakte de bestuurder met de hoogtelader van zijn vrachtwagen de brug, waarop brokstukken naar beneden vielen. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. Op basis van hun getuigenis kon de bestuurder worden opgespoord en geïdentificeerd. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen krijgen we een zonnige dag met maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui en de volgende dagen mooi nazomerweer met maxima tot 29 graden.
3: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met...

0: start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Op dit moment zijn de drie Vlaamse regeringspartijen N-VA, CD&V en Vooruit samen om te onderhandelen over de begroting. Vlaams minister-president Diependalen voerde eerder nog intensieve 1-op-1 gesprekken met de coalitiepartners om de violen te stemmen. De kans is groot dat er de hele nacht zal verder gepalaverd worden. De deadline is onbarmhartig, want maandag moet Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden en ouders op tot grote waakzaamheid na een datalek bij Twizit. Dat is het softwareplatform dat de jeugdbeweging gebruikt voor de ledenadministratie. Giro Jeugd Vlaanderen zegt dat er inderdaad wel wat gegevens zijn buitgemaakt. Ook heel wat andere sport- en jeugdverenigingen maken gebruik van Twizit. Maar het platform heeft intussen wel extra veiligheidsmaatregelen genomen om verdere lekken te voorkomen. Ruim 270 passagiers van Brussels Airlines en TUI zitten vast op het Italiaanse eiland Sicilië door een grote aswolk van de vulkaan Etna. En daardoor is de luchthaven van Catania dicht. Er kunnen tot morgenmiddag geen vliegtuigen landen of opstijgen. De gestrande reizigers zullen vermoedelijk pas morgen of maandag naar huis kunnen. Brussels Airlines heeft ook de geplande vlucht vanuit Brussel naar Catania vanavond geschrapt. In het centrum van Parijs heeft paus Leo XIV een indrukwekkende openluchtmis opgedragen op de Place de la Concorde. Volgens de lokale autoriteiten bracht de mist maar liefst 700.000 gelovigen op de been. De paus is sinds gisteren op staatsbezoek in Frankrijk en reist vanavond door naar het bekende bedevaartsoord Lourdes. Bij de zware ontploffing in het centrum van Athene is de dodentol opgelopen tot 6, dat meldt de Griekse omroep. De lichamen die onder puin van het ingestorte gebouw werden weggehaald zijn nog niet officieel geïdentificeerd. Volgens de eerste berichten zou het gaan om een bejaard Grieks koppel en 4 Amerikaanse toeristen. Een gaslek is vermoedelijk de oorzaak. De Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland van morgenavond vindt dan toch gewoon plaats. Er was de afgelopen dagen grote twijfel na kritische uitlatingen van enkele spelers. Volgens de CEO van Voetbalbond is er een interne stemming geweest binnen de spelersgroep, waarbij de meerderheid besliste om te voetballen. De wedstrijd wordt morgenavond uit veiligheidsoverwegingen gespeeld in Hongarije. Vanavond en vannacht droog, brede opklaringen. Morgen wacht ons een schitterende zonnige dag. Temperaturen klimmen vlotjes naar 26 graden. Maandag stijgt de kans op lokale buien, maar de dagen daarna keert het na zomerweer in volle glorie terug met pieken tot 29 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be. Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Fietsende reporter Wouter de Boot, bekend van Met de Wind Mee op VRT, lanceerde begin dit jaar samen met het bedrijf Velo Hero een eigen collectie wielerkledij. Het initiatief leverde €500 op voor het goede doel. De truitjes waren zowel online als bij Sovelo in Aarselen te koop. Telkens ging een percentage van de verkoop naar Centrum voor Personen met een Beperking in Mivalti in Tielt. Dat leverde uiteindelijk een cheque van €500 op die vrijdag werd overhandigd. De provincie West-Vlaanderen legt een nieuw overstromingsgebied en waterspaarbekken aan langs de Devenbeek en Zwarte Gatbeek in Pittem. De provincieraad keurde het bestek goed. Het gaat om een investering van €1,18 miljoen, volledig gedragen door de provincie. JCI Waregem viert dit jaar haar 50ste verjaardag. In de raadzaal van Waregem kwamen zo'n 75 leden, oud-leden, oud-voorzitters en genodigden samen om 50 jaar jonge kamer of JC's te vieren. JCI werd opgericht in 1976 in Waregem en groeide uit tot een vaste waarde binnen het lokale verenigingsleven. Met jaarlijks meerdere projecten rond ondernemerschap, engagement en persoonlijke ontwikkeling. De Beneluxbrug over het kanaal Bosuit-Kortrijk in Staatsegem is opnieuw open voor het verkeer. De brug raakte zwaar beschadigd na een aanrijding, maar een inspectie van de Vlaamse Waterweg wees uit dat er geen probleem is met de draagkracht van de brug. Woensdagmiddag nog zag een getuige hoe een vrachtwagen in de Kanaalstraat onder de brug wilde rijden. Maar daarbij raakte de bestuurder met de hoogtelader van zijn vrachtwagen de brug, waarop brokstukken naar beneden vielen. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. Op basis van een getuigenis kon de bestuurder worden opgespoord en geïdentificeerd. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht droog, brede opklaringen. Morgen wacht ons een schitterende zonnige dag. Temperaturen klimmen vlotjes naar 26 graden. Maandag stijgt de kans op lokale buien, maar de dagen daarna keert het na zomerweer in volle glorie terug met pieken tot 29 graden.
5: De avond van Oost-West.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: NV Van Eno uit Wingenen. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
0: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
2: 0468 1777 20.
3: Ik luister regionaal.
2: Gewoon gezellig.

0: avond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Borgerhout bij Antwerpen zijn 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Een van hen is in levensgevaar. Steekpartij gebeurde terwijl er een evenement aan de gang was, de Reuzenstoet. In Brussel zijn 2 metrolijnen onderbroken door rookhinder. Er rijden op de lijnen 2 en 6 geen metro's tussen Bokstaal en Simonies. De rookontwikkeling is bovengronds ontstaan, maar de rook is de metrotunnel binnengetrokken. De precieze oorzaak is nog niet bekend en het is ook niet duidelijk hoe lang de hinder nog zal duren. In de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika is opnieuw een vrouwenlichaam gevonden. Het gaat al om de 10e vrouw die daar de afgelopen 2 maanden dood wordt gevonden. De politie onderzoekt of de moorden het werk zijn van een seriemoordenaar. Vannacht brede opklaringen. De minima gaan tussen 8 en 13 graden. Voor morgen zondag wordt het zonnig en warm. De maxima kunnen stijgen tot 26 graden in het binnenland en de Kempen. Maandag is er hier en daar plaatselijk kans op een bui, maar de dagen daarna warm nazomerweer met mogelijk dinsdag en woensdag temperaturen tot 28 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Fietsende reporter Wouter de Boot, bekend van Met de Wind Mee op VRT, lanceerde begin dit jaar samen met het bedrijf Velo Hero een eigen collectie wielerkledij. Het initiatief leverde 500 euro op voor het goede doel. De truitjes waren zowel online als bij Sovelo in Aarselen te koop. Telkens ging een percentage van de verkoop naar Centrum voor Personen met een Beperking in Mivalti in Tielt. Dat leverde uiteindelijk een cheque van 500 euro op die vrijdag werd overhandigd. De provincie West-Vlaanderen legt een nieuw overstromingsgebied en waterspaarbekken aan langs de Devenbeek en Zwarte Gatbeek in Pittem. De provincieraad keurde het bestek goed. Het gaat om een investering van 1,18 miljoen euro, volledig gedragen door de provincie. JCI Waregem viert dit jaar haar 50ste verjaardag. In de raadzaal van Waregem kwamen zo'n 75 leden, oud-leden, oud-voorzitters en genodigden samen om 50 jaar Jonge Kamer of JC's te vieren. JCI werd opgericht in 1976 in Waregem en groeide uit tot een vaste waarde binnen het lokale verenigingsleven. Met jaarlijks meerdere projecten rond ondernemerschap, engagement en persoonlijke ontwikkeling. De Beneluxbrug over het kanaal Bosuit-Kortrijk in Staatsegem is opnieuw open voor het verkeer. De brug raakte zwaar beschadigd na een aanrijding, maar een inspectie van de Vlaamse Waterweg wees uit dat er geen probleem is met de draagkracht van de brug. Woensdagmiddag nog zag een getuige hoe een vrachtwagen in de Kanaalstraat onder de brug wilde rijden. Maar daarbij raakte de bestuurder met de hoogtelader van zijn vrachtwagen de brug, waarop brokstukken naar beneden vielen. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. Op basis van hun getuigenis kon de bestuurder worden opgespoord en geïdentificeerd. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Vannacht brede opklaringen. De minima gaan tussen 8 en 13 graden. Voor morgen zondag wordt het zonnig en warm. De maxima kunnen stijgen tot 26 graden in het binnenland en de Kempen. Maandag is er hier en daar plaatselijk kans op een bui, maar de dagen daarna warm nazomerweer met mogelijk dinsdag en woensdag temperaturen tot 28 graden.
5: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: De topministers van de Vlaamse regering hebben gisteravond hun begrotingsbespreking afgerond zonder resultaat. De ministers van N-VA, CD&V en Vooruit gaan tegen de middag opnieuw rond de tafel zitten. Het doel blijft ongewijzigd. Er moet maandagochtend een definitief begrotingsakkoord op tafel liggen. Maandagnamiddag wordt minister-president Diependalen immers in het parlement verwacht voor de traditionele septemberverklaring. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een 52-jarige Belgische man omgekomen. De 50er was daar samen met zijn gezin op vakantie. Hij werd onwel tijdens het snorkelen voor de kust, waarna andere strandgangers hem roerloos in het water vonden. Toegestelde hulpdiensten hebben geprobeerd om de man te reanimeren, maar blijkbaar kwam alle hulp te laat. Tienduizenden mensen zijn in Duitsland op straat gekomen om te pleiten voor een sterkere welvaartsstaat en om te protesteren tegen de geplande besparingen van de regering. De Duitse vakbondskoepel DGB heeft het over 175.000 betogers in 15 grote steden. In Madrid en andere Spaanse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgekomen om te protesteren tegen uithuiszettingen en torenhoge huurprijzen. Aanleiding voor de demonstraties, de uitzetting van een 87-jarig vrouwtje die voor veel Spanjaarden het gezicht van de wooncrisis is geworden. De Nederlandse Demi Vollering heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd na een zinderende finale. In een sprint met twee klopte ze haar Poolse medevluchter Kasia Niewiadoma. Het brons ging naar de Italiaanse Elisa Longoborgini. Onze landgenote Kopecky kende een mindere dag. Ze moesten beslissende aanval op 40 kilometer van de streep laten gaan en finishte als 20ste op 8 minuten van de winnares. Het is straks in Canada de beurt aan de mannen voor de wegrit. Vandaag zondag een stralende warme dag met veel zon en maxima die vlotjes 26 graden halen. Maandag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De dagen daarna schakelen we opnieuw over op zomers na zomerweer met pieken tot wel 29 graden.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oldwest.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Fietsende reporter Wouter de Boot, bekend van Met de Wind Mee op VRT, lanceerde begin dit jaar samen met het bedrijf Velo Hero een eigen collectie wielerkledij. Het initiatief leverde €500 op voor het goede doel. De truitjes waren zowel online als bij Sovelo in Aarselen te koop. Telkens ging een percentage van de verkoop naar Centrum voor Personen met een Beperking in Mivalti in Tielt. Dat leverde uiteindelijk een cheque van €500 op die vrijdag werd overhandigd. De provincie West-Vlaanderen legt een nieuw overstromingsgebied en waterspaarbekken aan langs de Devenbeek en Zwarte Gatbeek in Pittem. De provincieraad keurde het bestek goed. Het gaat om een investering van €1,18 miljoen, volledig gedragen door de provincie. JCI Waregem viert dit jaar haar 50ste verjaardag. In de raadzaal van Waregem kwamen zo'n 75 leden, oud-leden, oud-voorzitters en genodigden samen om 50 jaar Jonge Kamer of JC's te vieren. JCI werd opgericht in 1976 in Waregem en groeide uit tot een vaste waarde binnen het lokale verenigingsleven, met jaarlijks meerdere projecten rond ondernemerschap, engagement en persoonlijke ontwikkeling. De Beneluxbrug over het kanaal Bosuit-Kortrijk in Staatsegem is opnieuw open voor het verkeer. De brug raakte zwaar beschadigd na een aanrijding, maar een inspectie van de Vlaamse Waterweg wees uit dat er geen probleem is met de draagkracht van de brug. Woensdagmiddag nog zag een getuige hoe een vrachtwagen in de Kanaalstraat onder de brug wilde rijden. Maar daarbij raakte de bestuurder met de hoogtelader van zijn vrachtwagen de brug, waarop brokstukken naar beneden vielen. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. Op basis van hun getuigenis kon de bestuurder worden opgespoord en geïdentificeerd. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vandaag zondag een stralende warme dag met veel zon en maxima die vlotjes 26 graden halen. Maandag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De dagen daarna schakelen we opnieuw over op zomers na zomerweer met pieken tot wel 29 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: De topministers van de Vlaamse regering hebben gisteravond de begrotingsbespreking afgerond zonder resultaat. De ministers van N-VA, CD&V en Vooruit gaan tegen de middag opnieuw rond de tafel zitten. Het doel blijft ongewijzigd. Er moet maandagochtend een definitief begrotingsakkoord op tafel liggen. Maandag namiddag wordt minister-president Diependalen immers in het parlement verwacht voor de traditionele septemberverklaring. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een 52-jarige Belgische man omgekomen. De 50er was daar samen met zijn gezin op vakantie. Hij werd onwel tijdens het snorkelen voor de kust, waarna andere strandgangers hem roerloos in het water vonden. Toegesnelde hulpdiensten hebben geprobeerd om de man te reanimeren, maar blijkbaar kwam alle hulp te laat. Tienduizenden mensen zijn in Duitsland op straat gekomen om te pleiten voor een sterkere welvaartsstaat en om te protesteren tegen de geplande besparingen van de regering. De Duitse vakbondskoepel DGB heeft het over 175.000 betogers in 15 grote steden. In Madrid en andere Spaanse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgekomen om te protesteren tegen uithuiszettingen en torenhoge huurprijzen. Aanleiding voor de demonstraties, de uitzetting van een 87-jarig vrouwtje die voor veel Spanjaarden het gezicht van de wooncrisis is geworden. De Nederlandse Demi Vollering heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd na een zinderende finale. In een sprint met twee klopte ze haar Poolse medevluchter Kasia Niewiadoma. Het brons ging naar de Italiaanse Elisa Longoborgini. Onze landgenote Kopecky kende een mindere dag. Ze moest de beslissende aanval op 40 kilometer van de streep laten gaan en finishte als 20ste op 8 minuten van de winnares. Het is straks in Canada de beurt aan de mannen voor de wegrit. Vandaag zondag een stralende warme dag met veel zon en maxima die vlotjes 26 graden halen. Maandag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De dagen daarna schakelen we opnieuw over op zomers na zomerweer met pieken tot wel 29 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Fietsende reporter Wouter de Boot, bekend van Met de Wind Mee op VRT, lanceerde begin dit jaar samen met het bedrijf Velo Hero een eigen collectie wielerkledij. Het initiatief leverde €500 op voor het goede doel. De truitjes waren zowel online als bij Sovelo in Aarselen te koop. Telkens ging een percentage van de verkoop naar Centrum voor Personen met een Beperking in Mivalti in Tielt. Dat leverde uiteindelijk een cheque van €500 op die vrijdag werd overhandigd. De provincie West-Vlaanderen legt een nieuw overstromingsgebied en waterspaarbekken aan langs de Devenbeek en Zwarte Gatbeek in Pittem. De provincieraad keurde het bestek goed. Het gaat om een investering van €1,18 miljoen, volledig gedragen door de provincie. JCI Waregem viert dit jaar haar 50ste verjaardag. In de raadzaal van Waregem kwamen zo'n 75 leden, oud-leden, oud-voorzitters en genodigden samen om 50 jaar jonge kamer of JC's te vieren. JCI werd opgericht in 1976 in Waregem en groeide uit tot een vaste waarde binnen het lokale verenigingsleven. Met jaarlijks meerdere projecten rond ondernemerschap, engagement en persoonlijke ontwikkeling. De Beneluxbrug over het kanaal Bosuit-Kortrijk in Staatsegem is opnieuw open voor het verkeer. De brug raakte zwaar beschadigd na een aanrijding, maar een inspectie van de Vlaamse Waterweg wees uit dat er geen probleem is met de draagkracht van de brug. Woensdagmiddag nog zag een getuige hoe een vrachtwagen in de Kanaalstraat onder de brug wilde rijden. Maar daarbij raakte de bestuurder met de hoogtelader van zijn vrachtwagen de brug, waarop brokstukken naar beneden vielen. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. Op basis van hun getuigenis kon de bestuurder worden opgespoord en geïdentificeerd. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vandaag zondag een stralende warme dag met veel zon en maxima die vlotjes 26 graden halen. Maandag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De dagen daarna schakelen we opnieuw over op zomers na zomerweer met pieken tot wel 29 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.